0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het dodental bij de Spaanse exclave Ceuta is opgelopen tot zeker 15. Duizenden migranten drongen afgelopen dag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn er door de hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. En inmiddels heeft Spanje ook de grens van Melilla gesloten, een andere exclave bij Marokko. In de Amerikaanse staat Georgia is een vader veroordeeld tot 15 jaar cel voor een dodelijke schietpartij die door zijn zoon werd gepleegd. Hij gaf zijn zoon met kerst een wapen dat gebruikt werd bij de schietpartij. Zijn 16-jarige zoon kreeg eerder deze week een levenslange gevangenisstraf. Bij de schietpartij op een middelbare school schoot de jongen 2 leerlingen en 2 leraren dood. 9 anderen raakten gewond. Eerder had de tiener al gedreigd een basisschool te beschieten en toch gaf de vader daarna alsnog het wapen cadeau. Door het historische lage waterpeil van de rivier de Donau zijn er in Bulgarije eeuwenoude resten van een mammoet bloot komen te liggen. Het gaat om een onderkaak, de slagtanden, een schouderblad en de ribben. Onderzoekers gaan ervan uit dat het om resten van de wolharige mammoet gaat die duizenden jaren geleden uitstierf. En Arne Slot wordt niet de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De 47-jarige trainer werd veel genoemd als mogelijke opvolger van Ronald Koeman, die na de uitschakeling in de tweede ronde van het WK vertrok. Maar Slot zegt dat hij in het Europese clubvoetbal wil blijven werken. Eerder lieten Peter Bos en Erik ten Hag al weten geen bondscoach van Oranje te willen worden. Ook zij werden veel genoemd. Het weer, afwisselend wolken en opklaringen bij een graad of 17... Komende dag zon en wolken met vooral in het noorden en oosten nog kans op een bui. En het wordt 21 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een akkoord is bereikt over de ontwapening van Hamas in Gaza. Dat akkoord is gesloten door de door hemzelf opgerichte Vredesraad. De bedoeling is dat Israël zich terugtrekt en een nieuwe politiemacht de vrede in Gaza zou bewaken. Hamas heeft bevestigd dat ze zich willen ontwapenen. Of Israël zich ook aan het akkoord gaat houden, is nog de vraag. Tegen persbureau Reuters zegt een Israëlische bron dat het akkoord nog niet ver genoeg gaat. Formeel geldt er sinds oktober een staakt het vuren in Gaza, maar in de praktijk zijn er dagelijks nog aanvallen en worden er Palestijnen gedood. In een poging om de Spaanse exclave Ceuta te bereiken zijn zeker 15 migranten omgekomen. Hulpdiensten hebben meerdere verdronken migranten uit het water gehaald. Duizenden migranten drongen afgelopen dag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn er door de hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. En inmiddels heeft Spanje ook de grens van Melilla gesloten, een andere exclave bij Marokko. De Duitse justitie wil een man uit Almelo vervolgen voor de dood van een 35-jarige man uit Enschede. Duitsland heeft daarom om zijn uitlevering gevraagd. Het slachtoffer werd maandag doodgevonden in een hotel in het Duitse Rees en is volgens het OM gewurgd. Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht. FC Twente is uitgeschakeld in de tweede voorronde van de Europa League. Na de 2-1 nederlaag tegen Ferencváros werd het in Budapest 2-2. Twente gaat nu verder in de Conference League. Ajax bereikte daarin vanaf afgelopen avond de derde voorronde door ook de return tegen Vojvodina met 4-1 te winnen. In het weer afwisselend wolken en opklaringen bij een graad of 17. Komende dag ook zon en wolken. Met vooral in het noorden en oosten ook kans op een bui. Tot 21 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een akkoord is bereikt over de ontwapening van Hamas in Gaza. Dat akkoord is gesloten door de door hem zelf opgerichte Vredesraad. De bedoeling is dat Israël zich terugtrekt en een nieuwe politiemacht de vrede in Gaza zal bewaken. Hamas heeft bevestigd dat ze zich willen ontwapenen. Maar of Israël zich ook aan het akkoord gaat houden is nog de vraag. Tegen persbureau Reuters zegt een Israëlische bron dat het akkoord nog niet ver genoeg gaat. Formeel geldt er sinds oktober een staakt het vuur in Gaza. Maar in de praktijk zijn er dagelijks nog aanvallen en worden Palestijnen gedood. Het AI-programma Cloud heeft per ongeluk 3 bedrijven gehackt. Het systeem van het Amerikaanse bedrijf Anthropic kreeg tijdens een test onbedoeld toegang tot het internet. Vorige week was er een soortgelijk incident bij OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Anthropic besloot naar aanleiding van dat incident hun eigen test te controleren en ontdekte de onbedoelde hacks bij andere bedrijven. Het AI-systeem wist binnen te dringen door de zwakke beveiliging van de slachtoffers. In een poging om de Spaanse exclave Ceuta te bereiken zijn zeker 15 migranten omgekomen. De Spaanse regering stuurt nu extra militairen naar de plek. Gisteren drongen duizenden migranten het kleine stukje Spanje binnen dat aan Marokko grenst. Het gaat vooral om jonge Marokkaanse migranten die Ceuta zien als de poort naar de Europese Unie. En na tientallen jaren verdwijnt de geur van rotte vis uit een klein Canadees dorp. De stank kwam van een verlaten visfabriek waar 1,25 miljoen liter aan vissaus achterbleef. 200 vrachtwagens voeren de saus nu af naar een speciaal uitgegraven afvalput. Tot opluchting van de 300 inwoners van het Canadese dorpje. Het weer afwisselend wolken en opklaringen bij een graad of 17. Komende dag zon en wolken met vooral in het noorden en oosten kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het dodental bij de Spaanse exclave Ceuta is opgelopen tot zeker 18. Hulpdiensten hebben meerdere verdronken migranten uit het water gehaald. Duizenden migranten drongen afgelopen dag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn er door hekken gebroken of bereikten de stad via zee. En ook vannacht hebben veel migranten geprobeerd binnen te komen. Ook bij een andere Spaanse exclave in Marokko, Melilla, zijn honderden migranten de grens overgestoken. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een akkoord is bereikt over de ontwapening van Hamas in Gaza. Dat akkoord is gesloten door de door hem zelf opgerichte Vredesraad. De bedoeling is dat Israël zich terugtrekt en een nieuwe politiemacht de vrede in Gaza zal bewaken. Hamas heeft bevestigd dat ze zich willen ontwapenen. Of Israël zich nu ook aan het akkoord gaat houden is nog de vraag. Tegen persbureau Reuters zegt een Israëlische bron dat het akkoord nog niet ver genoeg gaat. Formeel geldt er sinds oktober een staakt het vuren in Gaza, maar in de praktijk zijn er dagelijks nog aanvallen en worden Palestijnen gedood. Opnieuw heeft een AI-systeem per ongeluk ingebroken bij andere bedrijven. Het Amerikaanse bedrijf Anthropic meldt dat hun chatbot Cloud in een testomgeving onbedoeld toegang kreeg tot het internet en 3 bedrijven heeft gehackt. Vorige week gebeurde iets soortgelijks bij OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Verschillende bosbranden in Griekenland zijn nog altijd niet onder controle. Er zijn onder meer branden op de eilanden Paros, Andros, Lesbos en Kreta. Door de harde wind is het moeilijk om het vuur te bestrijden. Het waait er soms zo hard dat het niet altijd mogelijk is om blusvliegtuigen en helikopters in te zetten. Het weer droog en 17 graden. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden en oosten kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

www.nieuwsradio.nl. 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl. Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM? Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

De liefde die ik me tussen ons had voorgesteld, was eeuwig jij mijn ridder op het witte paard. Trouw tot in de dood, het was me zoveel waard. Ik weet zelf niet of je leeft, je hebt niet opgebeld. Het zullen weer je vrienden zijn of autopech. Of dat je had gebeld, maar ik was weer in gesprek. Het nog een keer proberen vind ik echt niet gek. Ik zie het in je ogen, je wilt weg. Goed luister.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen? Hallo!

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw. Ach,
1: ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedemorgen, dit is het regio nieuws. De officiële zwemlocaties in Ermelo, Harderwijk en Putten hebben momenteel een goede waterkwaliteit. Voor geen van de drie locaties geldt een waarschuwing of negatief zwemadvies. Zwemmers kunnen er volgens de actuele beoordeling zonder bijzondere gezondheidsrisico's terecht. De controles lopen door tot 1 oktober, het einde van het zwemseizoen. Landelijk neemt het aantal zwemlocaties met een waarschuwing of negatief zwemadvies wel toe. Persbureau ANP meldt op basis van gegevens van zwemwater.nl dat momenteel voor 104 officiële zwemlocaties wordt gewaarschuwd. Dat gebeurt vanwege gezondheidsrisico's tegenover 46 eind juni. Bij Ermelo heeft woensdagavond een kleinschalig boerenprotest plaatsgevonden. Dat gebeurde op de brug over de A28 bij de afslag Strandhorst. Rond 7:30 verzamelden zich 2 trekkers, een aantal andere voertuigen en zo'n 15 demonstranten op de brug. Aan de reling werden omgekeerde Nederlandse vlaggen opgehangen als symbool van het protest. De aanwezigen zwaaiden naar het verkeer op de snelweg, waarop verschillende automobilisten en vrachtwagenchauffeurs reageerden door te klaksoneren en met hun verlichting te seinen. Van verkeershinder was geen sprake. De politie kwam ter plaatse en hield toezicht, maar zag geen aanleiding om in te grijpen. En tot slot, de gemeente Harderwijk is op zoek naar een tijdelijke externe kwartiermaker die de voorbereidingen gaat leiden voor de viering van het dubbele jubileum in 2031. In dat jaar bestaat Harderwijk 800 jaar en Hierde 700 jaar. De gemeente wil deze mijlpalen gedurende het hele jaar met verschillende activiteiten en evenementen vieren. De kwartiermaker krijgt de opdracht om in het komende jaar de basis te leggen voor de jubileumviering. Daarbij staat het verbinden van inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties, verenigingen, de gemeenteraad en de ambtelijke organisatie centraal. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM. De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij de massale bestorming van de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko zijn minstens 18 mensen omgekomen. Gisteren probeerden duizenden mensen de exclave te bereiken via het water of door over de hekken te klimmen. Het gaat veelal om jonge migranten die zo de Europese Unie proberen binnen te komen. Ook vannacht

0: Acht probeerden mensen de grens over te gaan en vanuit Marokko zijn er nog duizenden mensen onderweg. Ook bij de andere Spaanse exclave, Melilla, zijn migranten illegaal de grens overgegaan. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een akkoord is bereikt over de ontwapening van Hamas in Gaza. Dat akkoord is gesloten door de door hem zelf opgerichte Vredesraad. De bedoeling is dat Israël zich terugtrekt en er een nieuwe politiemacht komt die de vrede in Gaza zal bewaken. Hamas heeft bevestigd dat ze zich willen ontwapenen. Of Israël zich ook aan het akkoord gaat houden is nog de vraag. Tegen persbureau Reuters zegt een Israëlische bron dat het akkoord nog niet ver genoeg gaat. Formeel geldt er sinds oktober een staakt het vuur in Gaza. Maar in de praktijk zijn er nog dagelijks aanvallen en worden Palestijnen gedood. De Duitse justitie wil een man uit Almelo vervolgen voor de dood van een 35-jarige man uit Enschede. Duitsland heeft daarom om zijn uitlevering gevraagd. Het slachtoffer werd maandag doodgevonden in een hotel in het Duitse Rees en is volgens het OM gewurgd. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. En opnieuw heeft een AI-systeem per ongeluk ingebroken bij andere bedrijven. Het Amerikaanse bedrijf Anthropic meldt dat hun chatbot Cloud in een testomgeving onbedoeld toegang kreeg tot het internet en 3 bedrijven heeft gehackt. Vorige week gebeurde er iets soortgelijks bij OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Het weer droog en zo'n 17 graden. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden en oosten is er kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
2: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Hey, wat is wakker? Hey, wat is wakker? Hey.

Welkom bij de Wereld Wordt Wakker op de laatste dag van de maand juli. Het is vandaag de 31ste, het is vrijdag. We gaan het weekend inluiden. Misschien is het voor de meesten al begonnen. Sommigen hebben zelfs al vakantie. Dus we gaan zien wat de dag ons brengt.

natuurlijk hebben we vanaf 10 uur bier en bitterballen. En omdat vakantie is, wordt iedereen uitgenodigd om te vragen. Welke soort muziek wil je horen tussen 10 en 12? Ja, wat zou je willen horen? Het is vakantie, even lekker bij de bier en bitterballen. Lekker stukje muziek. En welke muziek dan? Hey,

Je kan een muziekstijl aanwijzen van, nou, liefst hoor ik 70s of 80s of rock of piraterij of Nederlands of wat dan ook. En je kan ook gewoon nu al verzoekjes aanvragen voor 10 tot 12. Dus kijk maar even wat het best bij je past en waar jij het blijst van wordt deze ochtend om het weekend in te luiden. En dan gaan wij er zorgen dat je daar ook heel blij van wordt. Maar eerst gaan we natuurlijk even snoezen. 3 nummertjes, even wakker worden. En dan, ja, het is vakantie, hè.

Ik ga even nog een reprise. Nou, doe er dan nog maar even een nog iets steviger nummer tegenaan. Iets meer ochtendgymnastiek. Met een iets meer beat erin. Ja, zoiets bijvoorbeeld. Ja.

Zo, nou, een dubbele ochtendschemistiek. Daar kan je misschien wel weer op verder. Goed, dan zijn er meteen al een hoop verzoekjes binnen. Of ik voor 8:30, nou dan doen we dat nu meteen. Dat is zeker voor 8:30.

Zo, nou, dat was het. Even twee verzoekjes gedaan. Dan lopen we ook een beetje op peil. Op schema daarmee. En dan is het nu ook alweer tijd voor het weerbericht. Ja, ik ververs hem even voor het geval dat er nog wat... Ja, zie, er is nog wat veranderd. Eerst veel bewolking. Vooral in het noorden kans op een onweersbui. Ja, die flauwe kulletjes, die geloven niet meer, hè. Nee, gisteren zou het gaan regenen bij je gek, joh. Paaspat, en dat was hem. Het zou gaan omweren bij je gek, joh. Geen donder gehoord, ja, behalve een paar helikopters en vliegtuigen die overkwamen. Nou, maar goed. In het noorden kans op een onweersbui, dus later vanmiddag vanuit het westen zonniger. Het wordt 27 graden en daarmee zijn we net niet meer op de eerste plek. Limbab neemt die eerste plek weer over. De wind is noordelijk uit noordelijke richtingen zwak tot matig 2 tot 4 boven. En dan de komende 5 dagen. Wat een wispelturigheid. Zaterdag 25 graden, 's nachts 12. Zondag 27 graden, 's nachts 13. Maandag 30 graden, 's nachts 16. Dinsdag 28 graden, 's nachts 18. Woensdag 26 graden, 's nachts 18. De kans op neerslag in procenten, 0 op zaterdag, 5 op zondag en maandag, dinsdag 30% en woensdag 55%. En de kans op zon in procenten, 85% op zaterdag, zondag nog 80%, maandag 80%, dinsdag 60% en woensdag 75%.

Ja, precies. Nou. En dan zijn we nu op het punt aanbeland dat ik nog even de oproep doe. Wat zou je willen? Welke muziekstijl wil je vandaag bij je bier en bitterballen? Dus heb je daar een voorkeur voor? Laat het even weten, welke muziekstijl. Je kan ook gewoon de nummers op zich aanvragen, wat jij wil. Maar wat belangrijk is, het is vakantie. Bier en bitterballen. En ja, welke muziekstijl wil je daarbij? Laat het even weten. Dan zorgen wij dat dat vanaf 10 uur voor de bakker komt. En je kan WhatsAppen naar 06-8309-8309. Je mag langskomen aan de Brinkstraat 91 te Putten. Lekker gezellig. Brinkstraat 91 te Putten. Dat is best Stroud. En als je voor Stroud staat, rechts van het gebouw de trap af. En dan kun je mailen studio@veluwefm.nl. studio@veluwefm.nl. En je kan bellen in de uitzending 0341-360-148. 0341-360-148. Maar mocht er na 4 keer overgaan niet opgepakt worden, geef het dan op. Want dan wordt hij ook niet opgepakt. Dan kan je beter even later weer even terugbellen.

Ja, en dan Gert Leter is er ook weer vandaag met zijn twee verzoekjes. En één daarvan, die laten we nu horen. Going Home. Mike Knopfler, Dire Straits. Ja, of Henk Maven er dan meedoet, weet ik niet. Het wordt niet genoemd. Maar goed. Het liedje blijft hetzelfde, denk ik.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In een poging om de Spaanse enclave Ceuta te bereiken zijn zeker 18 migranten omgekomen. De Spaanse regering stuurt nu extra militairen naar de plek. Marokko heeft ook extra manschappen ingezet, ziet correspondent Samira Jadir.
2: Er zijn hier nog steeds duizenden mensen die proberen die oversteek naar Ceuta te maken. Je ziet wel veel militairen hier, ook veel politie inzet. Sommige mensen zijn ook hun gezichten aan het bedekken en dat komt door de traangas.
1: Gisteren drongen duizenden migranten het kleine stukje Spanje binnen dat aan Marokko grenst. Het gaat vooral om jonge Marokkaanse migranten die Ceuta zien als poort naar de Europese Unie. In Kampen is vannacht brand uitgebroken in de kelder van een flat. Uit voorzorg is het hele gebouw ontruimd. De bewoners van zo'n 60 appartementen worden opgevangen in een woonzorgcentrum in de buurt. De brand is volgens persbureau ANP inmiddels geblust. Er is niemand gewond geraakt, wel wordt er nog gewaarschuwd voor de rook. Hamas en andere gewapende groepen in Gaza gaan zich ontwapenen, zegt de Amerikaanse president Trump. Hij zegt dat er een akkoord is bereikt. Correspondent Sjoerd Dendaas plaatst er een kanttekening bij.
3: Dit wordt op dit moment de ether ingeslingerd door Donald Trump natuurlijk. Dit is de man die ook al een keer of 40 heeft gezegd dat de oorlog in Iran er bijna op zit. Op het gebied van Gaza zou ik dus nu ook wel voorzichtig zijn hier al te zware conclusies aan te verbinden. Dit blijft een social media post.
1: Israël vindt het plan volgens bronnen van persbureau Reuters niet ver genoeg gaan. Hamas zegt de plannen wel te steunen. Opnieuw heeft een AI-systeem per ongeluk ingebroken bij andere bedrijven. Het Amerikaanse bedrijf Anthropic meldt dat hun chatbot Cloud in een testomgeving, onbedoeld toegang kreeg tot het internet en 3 bedrijven heeft gehackt. Vorige week gebeurde iets soortgelijks bij OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Het weer in het noorden eerst bewolkt en hier en daar een bui met kans op onweer. In het midden en zuiden van het land een mix van wolken en zon. Het wordt 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Welkom terug bij het tweede uur van de Wereld wordt wakker op de laatste dag van de maand juli in het jaar 2026. En we wonen met Cheap Trick Surrender. Ja, en dit uur gaan we de headlines bij het cupje pakken en dan zien wat er landelijk te melden is. Nou, een hoop mensen aangeschoven, ook mensen die aan het werk zijn. En ook mensen die gewoon vakantie aan het houden zijn. Nou, wees welkom allemaal. Ik heb al een paar verzoekjes gedraaid. Maar staat er bijvoorbeeld nog één. Ik heb er nog twee staan die moeten komen. Maar laten we eerst even naar deze gaan. Falco met Out of the Dark.

Naast in ieder geval nog iemand die in mij gelooft. Tenminste, dat zegt hij dan. Goed. En nou, nogmaals welkom in het tweede uur alweer. Dit was een verzoekje van Gert Leter uit Barneveld. En Gert wenst iedereen alvast een heel fijn weekend. En of een fijne vakantie. En ja, wie weet komt hij daar nog met een verzoekje om de hoek. Maar hij heeft in ieder geval alvast iedereen een fijn weekend gewenst. Goed, we gaan naar de headlines, want de NOS heeft ze hier niet voor niks op een rijtje gezet. Ik check even of het nieuw is. Ja, daar gaan we. Ik noem ze op met bijbehorende paginanummer. Als je het hele bericht wil horen, al dan niet met een knipoog, dan even het paginanummer doorgeven. Laat ik ook meteen even een nummer klaarzetten. Dan, ja, klaarzetten, zei ik. Waarom hoor ik die dan? Dat is heel apart. Oh ja, kijk, zie, dat is niet de bedoeling, maar nou goed, in ieder geval. Opnieuw hackt een AI-systeem bedrijven, daar zij het hebben, 127, door de bijbestorming exclusieve Ceuta, 125, exclave Ceuta, zo moet ik het geloof ik uitspreken, 125. Trump zegt er is een akkoord bereikt over Gaza, 129. Duitsland wil Almeloze verdachten, 105. Weer Turkse burgemeesters opgepakt, 128. UEFA boycott alle FIFA-competities, 805. Geen nieuwe maatregelen om droogte, 104. Meerdere natuurbranden in Griekenland, 126. En politie haalt tractoren van de weg A35, 121. Nou, we beginnen daar met 104. En het is niet eens een headline, maar aan de slot is het niet de bondscoach van het Nederlands elftal geworden. Dus, nou, ja, zo gaan die dingen.

Met No Ordinary Morning. Zo. Nou, dan gaan we naar eens even kijken. Het paginaatje 104, want er zitten abonnementen op, dus daar beginnen we altijd mee. Geen nieuwe maatregelen om droogte. Voorlopig worden er landelijk geen nieuwe maatregelen genomen vanwege de droogte. Typisch Nederland weer, nergens voor nodig. Volgende week is het weer moord en brand. Ja, brand nu al en dan volgende week dus moord er nog even bij. Dat is besloten na overleg tussen drinkwaterbedrijven, ministeries, Rijkswaterstaat en waterschappen. De droogte in Nederland neemt verder toe, maar van een drinkwatertekort is nog geen sprake volgens de partijen. Nee, maar ik ga er ook vanuit dat er ook nog boeren zijn die water nodig hebben voor hun land. Maar daar hebben ze dan maar niet over. De regionale verschillen zijn groot, daarom worden her en der wel extra maatregelen genomen. Zoals de inzet van noodpompen en langere wachttijden bij sluizen. De Rijn bereikte gisteren het laagste punt ooit gemeten. Bij Tolkamer stond de rivier 6,47 meter boven NAP. Daarmee is het laagste record van 6,48 meter uit augustus 2022 verbroken. Ja, het schijnt dat ook tussen Texel en Den Helder gewoon buslijnen rijden nu. Busroutes, geen boten meer. En, maar ja, gewoon doorgaan. Hè? Precies.

Zo, nou, dat was even duidelijk veel energie voor... Dat kan er nog, want het is nog bewolkt buiten. Als ik hier naar buiten kijk, tenminste, hier is het bewolkt. Of ik 125 even voor wil lezen. Bij de massale bestorming van de Spaanse exclave Ceuta in Marokko zijn zeker 18 mensen om het leven gekomen, melden Spaanse media. 1000 mensen drongen de enclave, de exclave, die aan Marokko vastzit, gisteren binnen via het water of door over hekken te klimmen. Ja, ze gingen met zwembandjes en zo. Hè. Het zijn veelal jonge migranten die zo de Europese Unie binnen willen komen. Duizenden mensen zijn nog onderweg naar Ceuta. Ook proberen mensen de andere Spaanse exclave in Marokko, Melilla, te bereiken. Volgens de burgemeester is dat 400 meter mensen gisteren al gelukt. De Spaanse premier Sanchez bezoekt Ceuta vandaag. De exclave wil dat hij de noodtoestand uitroept. Ja, wat ik niet snap. Waarom gaan die jonge Marokkanen dan niet gewoon op vakantie en dan checken wat er mogelijk is? Ze weten dat ze helemaal geen voorrang krijgen, omdat het is gewoon een veilig land. Dus Marokko heeft ook al gezegd om ze zo snel mogelijk weer terug te nemen. Dus dat gaan we dan allemaal nog meemaken.

0: Cheap Trick voor de tweede keer vanmorgen. Dus een dubbel plaatje. En we hebben een bellen. Goedemorgen.
1: Bas, ook goedemorgen. Een heel fijn weekend wil ik jou toewensen en alle luisteraars.
0: Ja.
1: En ik word hartstikke gek ervan, maar ik laat me door niemand gek maken en ik moet nu weer ophangen.
0: Je moet weer ophangen.
1: Ja, en jij begrijpt wel wat ik bedoel, toch?
0: Ik heb een vermoeden.
1: Right.
0: Ja.
1: Nou dan... Ik laat me door niemand gek maken en...
0: Maar je weet het wel zeker dat je het goed hebt?
1: 100%.
0: Oké, nou dan... Dan zien we wel wanneer we je weer horen.
1: Ja, jongen.
0: Oké, jij ook een fijn weekend.
1: Ja, ik hoop het. Dank je wel.
0: Doei.
1: Doei. Dag jongens, dag.
0: Doei.

Chef Special. En ja, ik vind het... ja, de bericht had je kunnen verwachten. AI hackt systemen van bedrijven. Ja, vind je het gek? Als je die van alles leert en dan wordt het een zelflerend principe. Ja, dan kan je de klok op gelijk zetten. En dan zeggen ze, ja, we hebben personeel nodig. Er moeten meer kinderen komen. Er moeten meer, het geboortecijfer moet omhoog. Maar flauwekul, er komen alleen maar robotten bij. AI neemt al het werk van ons over. Dus wat een zinloze toestand allemaal. En dan hebben we dadelijk alleen nog maar AI op dit aardbolletje. Ja. Is wel, ja, heel bijzonder. En mooi is, dit had je kunnen verwachten. Hè? Ja. Ja, het is, Cher zei het al, het is de power hoor.

Ja, en dat was Share met de Power. En nou, zo gezien de tijd, ik heb nog twee verzoekjes. Laten we dat dit uur meteen even afronden. Dan lopen we weer mooi op schema.

Jorik, ze deed ooit mee aan zo'n talentenjacht, zo'n nieuwe met Typhoon en Nick en Simon en daarna dat geloof ik dat ja. Maar in ieder geval allemaal boerennummers, een beetje een normaal sfeer. En dan, ja, dat waren twee verzoekjes achter elkaar van Gert Leter en van Sean Zoetekal. Nou, we gaan door naar het nieuws meteen.

0: Veluwe FM.
1: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
2: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
1: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het dagelijks leven in Nederland was deze maand 3,1% duurder vergeleken met een jaar eerder, blijkt uit een snelle raming van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De inflatie is daarmee weer wat gestegen. In juni was die nog 2,9%. Met name de prijzen aan de pomp zijn flink duurder geworden door de oorlog in het Midden-Oosten. In een poging om het Spaanse grondgebied Ceuta bij Marokko te bereiken zijn zeker 18 migranten omgekomen. De Spaanse regering stuurt nu extra militairen naar de plek. Daar is ook al veel politie in gezet, ziet correspondent Samira Jadir.
5: Vandaag hebben ze ook met traangas gespoten. Er zijn ook geluiden van dat het er soms hardhandig aan toe ging.
4: Gisteren drongen duizenden migranten het kleine stukje Spanje binnen dat aan Marokko grenst. Het gaat vooral om jonge Marokkaanse migranten die Ceuta zien als poort naar de Europese Unie. Arne Slot wordt niet de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De 47-jarige trainer werd veel genoemd als mogelijke opvolger van Ronald Koeman, die na de uitschakeling in de tweede ronde van het WK vertrok. Maar Slot zegt dat hij in het Europese clubvoetbal wil blijven werken. En eerder lieten Peter Bos en Erik ten Hag al weten geen bondscoach van Oranje te willen worden. Ruim een jaar na het einde van zijn judo-carrière heeft Roy Meijer bekendgemaakt dat hij gaat kooivechten. De overstap naar MMA, Mixed Martial Arts, is een logische, vindt Meijer.
6: Want bij het MMA daar heb je heel veel voordeel bij een judo-achtergrond. Het enige wat je daar nog bij moet doen is goed leren slaan en trappen. En daar ben ik nou al enige tijd voor in voorbereiding.
4: Meijer debuteert op 26 september in Den Bosch. Tegen wie is nog niet bekend. Het weer, in het noorden eerst nog bewolkt en hier en daar een bui met kans op onweer. In het midden en zuiden van het land een mix van wolken en zon. Ook daar later kans op een bui, eventueel met onweer. Het wordt 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Veluwe FM.
7: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Ja, we begonnen dit derde uur met, hoe heet ze ook alweer, Jai Coltrane en Thunder and Lightning. Goed, dat is ook een vrolijk zomersnummertje, maar ik kijk naar buiten. En dan denk ik, hey, helemaal niet zomers joh, het is nog steeds bewolkt buiten. Is dat nog een flauwekul? Nou, dat is niet, wat een mooi weer.

0: Ja, dat waren ze, de Crash Test Dummies. En we gaan even naar wat zomers. Kijken of we het mooie weer kunnen afdwingen.
1: Ya no me queda ni una palabra.

Lepiej. Lepiej. Zo, even een zomerse Caribbean deuntje. En dan gaan we naar Harderwijk. Even kijken, al ruim 20 jaar een podium voor metalbands, maar nu is de toekomst voor van Noord-Gelders Metaal onzeker. Als ze het komende jaar geen subsidie krijgen, en dan hebben ze het over zo'n 5000 euro, alles bij elkaar, dan is het gebeurd. Ja, het is overal wordt bezuinigd en overal wordt er meer georganiseerd. En als er meer wordt georganiseerd, is er meer subsidie nodig. En als er meer wordt bezuinigd, ja, dan bijt dat elkaar weer. En dit bestaat al 20 jaar. Maar zo zijn er ook partijen die bestaan al 28 jaar en die worden dadelijk ook weer bezuinigd. Dus ja, dat zijn toch dingen die zijn niet prettig, maar ze gebeuren wel. Heel vervelend allemaal. Maar goed, dat gezegd hebbende gaan we naar weer een verzoekje. En dat is nog steeds gratis hier, daar heb je geen subsidie voor nodig. En daar komt hier hoor, eentje van Meatloaf.

En ik doe nog maar even een oproep. Welke muziek, stijl, zou je bij je bitterballen willen vanaf 10 uur? Je voorkeur, laat het even weten. Horen we niks, dan maak het schema niet uit. En dan, dan zien we wel wat er op ons pad komt. Maar heb je wel een voorkeur, zo 100 motto's is vakantie. Lekker bitterballetje, lekker bepaalde stijl muziek. Laat het dan even weten.

Harris met Just My Imagination. Ja, lekker. En dan gaan we even accidentally in love vallen met z'n allen.

Voor ons eerste thema dadelijk een bier en bitterballen. Met een bitterballetje erbij eens even praten. Hoe je per ongeluk in verliefd kunt worden. Nou, lijkt mij onmogelijk. Maar wat wel mogelijk is, dus op deze onverwachte dag, dat om 9:30 de frituurpan online gaat. Wat zei je? Ik zei yes.

0: Zo, nou.
1: En niet meteen met je blote vingers die gloeiend hete ballen vastpakken.
0: Ja.
1: Ja, deze. Hij ze niet eventjes een hand toeroept, dan gaan ze gewoon door. Dan
0: gaan ze gewoon door.
1: Makkelijk zat.
0: Maar goed, iedereen is helemaal versteld. Ik krijg reacties binnen. Goedemorgen, Bert.
1: Goedemorgen, John.
0: Zo, die Bert is vroeg. Bert en Bassie.
1: Ja.
0: En dus ja, hoe...
1: alle luisteraars...
0: Hoe zo bezig vroeg, Bert?
1: Ik was mooi op tijd.
0: Je was mooi op tijd?
1: Ja.
0: Ja. En dan ben je altijd
1: ben heel op mijn gemakje hier naartoe gekomen.
0: Ja.
1: En goed, dan kan je thuis wel zitten wachten, maar dan ga je altijd weer iets doen.
0: Ja, waardoor wachten
1: je,
0: is nooit
1: waardoor, goed. Waardoor je eigenlijk...
0: Altijd te laat komt.
1: Juist.
0: Ja, nee, dus ik heb ook altijd...
1: Dus ik kan beter nou gewoon weggaan en nou ja.
0: Ja. Als ik thuis moet gaan zitten wachten, dan ga ik gewoon. Ja. Want wachten, daar heb je nou helemaal niks aan.
1: Nee, dat is verloren tijd.
0: Ja. Ja. Dus, maar dat betekent dat we een half uur eerder zijn. Ik had vanmorgen een oproep gedaan in verband met iedereen heeft vakantie. Ja, dus,
1: ik had hem gehoord.
0: Zijn er nog verzoeken voor bepaalde muziekstijl bij de bitterballen? Nou, tot nu toe valt het reuze mee. Waarschijnlijk is met tevreden wat we altijd doen. Ja. En anders zien we het wel binnenvallen.
1: Nou, daarom.
0: Alles is welkom. Het is vakantie. Laten we scheek doen.
1: Goed, ik heb geloof ik ook nog wat op een klapblaadje staan. Dus wat dat
0: betreft, er kwam al wat dingen binnen. Ik heb al wat verzameld, zo hier en daar. Dus dat gaat helemaal goed komen. Dan had ik net al gezegd, we moeten het even over hebben. Ben jij ooit in je verleven wel eens per ongeluk verliefd geworden? Per ongeluk verliefd worden? Accidentally in love?
1: Nee, ik denk dat de mensen dan wat begrip me een beetje door elkaar halen. Je zou het eventueel ook kunnen vertalen met liefde op het eerste gezicht.
0: Ja. Oh,
1: maar dat is weer niet precies hetzelfde.
0: Nee. Per ongeluk in.
1: Per ongeluk verliefd worden. Nou ja, maar dat volgens mij schuurt dat wel tegen liefde op het eerste gezicht aan. Want je bent er niet op uit. En toch, andere manier krijg je die touch in your heart.
0: Ja, ik zou dan denken van per ongeluk in verliefd geworden. Ik had al een partner en dan word ik per ongeluk verliefd op iemand anders.
1: Je kunt ook per ongeluk verliefd worden zonder dat je een partner hebt, naar mijn idee.
0: Oké.
1: Maar dan blijf je toch een beetje met die gedachte spelen van je bent er niet op uit, maar je loopt bij toeval er tegenaan. En dan kan die pijl van amor, die kan doel treffen en dan ben je er niet op uit.
0: Nee.
1: Maar per ongeluk?
0: Ja.
1: Of misschien ook wel stiekem in je achterhoofd, een beetje bewust.
0: Ja. Ik zit ook te denken van, je zegt ook niet op een gegeven moment dat je denkt van ik heb het eigenlijk niet op gerekend. Ik heb goed gegeten vanavond, maar ik ga toch de frituurman maar eens even aanslingeren. Dan zeg je, per ongeluk de bitterbal in het vuur gegooid.
1: Nee, dat bestaat ook niet.
0: Nee,
1: dat volgens mij niet. Nee.
0: Maar goed, ik kijk even naar jouw lijstje. Older men make better lovers.
1: Ja.
0: Kijk.
1: Ja. Die kwam ik van de week zo tegen. En daar is even zo naar zitten luisteren. En ik denk van, hey. Ik voel me gestreeld.
0: Je voelde je aangesproken. Nou, we gaan luisteren.

0: Nou, dat was Freddy Quinn was dat, hè?
1: Ja, ja, ja, ja.
0: En die zingt normaal alleen maar Duits.
1: Nee, hij zingt ook wel Duits, ja.
0: Ja, ook wel Duits, ja.
1: Ja, veel al Duits, maar... Nou, maar dat kom je wel eens vaker tegen. Dat dan op een gegeven moment... volgens mij heeft Helene Fischer dat ook een keer gedaan.
0: Ja.
1: Die, dan maken ze één album... En dan treden ze buiten hun eigen comfortzone en dan gaan ze in een andere taal zingen als waarin ze... Want ja, Helene Fischer heeft ook een Engelstalig album uitgebracht. En, ja, zo zijn er wel meer die dan op een gegeven moment toch eventjes een klein uitstapje maken naar...
0: Ja.
1: Ja, goed, dat hebben de Nederlandse artiesten ook gedaan. Die over het algemeen in het Nederlands talig zongen. Die dan op een gegeven moment toch nog weer een album met bekende nummers van hunzelf in het Duits dan ging uitbrengen. Dat,
0: ja.
1: Imka Marina, Connie van der Bos, Nico Haak, noem ze maar op.
0: Ja.
1: Rudy Karel, maar ja, Rudy die ging helemaal de grens
0: ja,
1: over.
0: Rudy,
1: die vestigde zich daar en die zelfs daaronder die met andere eikenbomen.
0: Met Rudy Karel had een beetje een NSB-gevoel. Ik weet niet of dat correct is geweest, maar dat gevoel had ik altijd wel.
1: Ja, dat vind ik ook weer een beetje overdreven. Maar ja, goed. Wie betaalt, bepaalt.
0: Ja.
1: En het heeft hem geen windeieren gelegd. Dat is een ding dat zeker is. Dat,
0: Nee, nou ja, goed. Nou, dat is dan even duidelijk. We hebben een paar zware onderwerpen zitten eraan te komen, Bert. Tenminste, die hebben met voetbal te maken. Nou, dan weet je wel hoe laat het is. Maar we hadden nog even over verliefd zijn. Colinda, ja. Die heeft ook nog een mening daarover.
1: Oh?

0: Colinda, die, nou, we dadelijk je chance. Nu we dan toch over chance en geflirt en gerotzooi hebben. Volg jij BNB voor liefde?
1: Nee,
0: maar bedoel, is het niet zo dat jouw vrouw bijvoorbeeld er volgt en dat je dan, ja...
1: Nee. Wat dat soort series betreft is mijn vrouw ook niet zo...
0: Nee. Nou, wees maar blij hoor. Ik kijk er alleen maar naar om me de hele avond te ergeren. Het is echt waar, joh. Het is echt een GGZ-instelling, dat hele programma. Wat een stel maloten bij elkaar, zeg. Maar goed, daar hoeven we het dan verder ook helemaal niet over te hebben.
1: Nee, ja, ja. Van de ene kant denk ik van, ja jongens, waarom... Want is dat dan ook dat de dingen waar je op een gegeven moment... Als winnaar uit de bus komt, daar dan een handvol knaken mee krijgt? Of
0: Nee. Hier win je geen geld. Dit zijn BNB-eigenaren. En die zijn al jaren alleen zelfstandig ondernemer en zo. En die komen dan op een punt dat een partner zoeken. En dan nodigen ze partners uit die gereageerd hebben. En dan gaan ze elkaar leren kennen. En dan hopen ze dat er iemand blijft hangen.
1: Ja, ja. Ja.
0: Nou ja, dat. Dus...
1: Ja, ja.
0: Maar... Ja.
1: Nee, waar ik nog wel eens naar kijk, dat is dat programma van... dat is dan van die bed and breakfast eigenaren die elkaar...
0: Die met elkaar uitwisselen.
1: Ja.
0: En dan een fooi mogen geven.
1: En dan, dan betalen ze gewoon en dan geven ze... Als ze eventueel nog tips hebben of wat ook voor... Dat vind ik dan nog wel om te pruimen, maar...
0: Ja, maar als ik dan kijk, dan kost een kamer 159 en dan rekenen ze 161 af.
1: Ja.
0: Ik krijg €2 voor je. Nou, dat is gewoon, dat staat toch helemaal nergens op.
1: Nee.
0: En aan de andere kant denk ik ook, je rond het bedrag af of je geeft een fooi, maar €2 voor je. Man.
1: Ja, nee. Nou,
0: maar goed,
1: Maar daarom dat zeg ik, dan als je dat dan zo eventjes ziet en dan zie je ook nog wel, je zou soms voor jezelf, voor je eigen slaapkamer, zou je ook nog weer eens een ideetje op kunnen doen dat je zegt van, hé, ik ben aan een make-over van mijn slaapkamer toe en ja, dat je daar dan iets ziet van, hé, dat is een leuk thema, dat is...
0: Ik heb wel een leuk plaatje voor de BNB, want uiteindelijk is het allemaal, eindigt het allemaal in ellende en tranendal. Voordat we aan beginnen. Ja,
1: ik wou net zeggen, we willen het hele
0: jongen,
1: doen.
0: Jongen, maar zo gaat in de serie ook. We beginnen al een week.
1: Ja. Nou, daar gaat hij.
0: En dan komen ze dus van de hele andere kant van de wereld, van Suriname, ingevlogen. En dan na 2 uur kunnen ze wel op als zouten.

0: Zo, wat een tranendal. Maar ze geven het nog in ieder geval. Ze communiceren nog wel. Dat ze ervan aankonden dat ze niet meer komt. Goed, dan gaan we naar Anne Slot. Is het niet geworden, wat vind je daarvan?
1: Ik denk dat als hij zelf zou willen, dat hij voor zichzelf het gevoel heeft van nou, ik ben er nog niet aan toe.
0: Nou, maar dus, hij heeft gezegd van ik wil 2 jaar. En de KNVB zegt ik wil 4. We willen 4 jaar.
1: Nou, dat kan ik me van de KNVB wel voorstellen. Ja. Dat zij iets meer continuïteit ook weer naar
0: precies,
1: het volgende WK willen hebben.
0: Als jij 4 jaar tekent en je zegt na 2 jaar ik sodemiet erop.
1: Ja.
0: Dan ben je toch ook weg?
1: Ja, maar dan kost het je een hoop geld.
0: Oké. Okay. Maar goed,
1: dan moet er redenen zijn om jou weg te sturen. Dus dan zou je de boel moeten laten versloffen.
0: Ja.
1: Terwijl het dan goed zou gaan.
0: De keuze hebt. Dan krijg je dus Michael Reiziger. Nou, dan weten we allemaal van dat. Dan hoeven we helemaal nergens meer aan mee te doen. Want dan komen we toch al nergens. We kwamen al nergens. Maar dan hoeven we nergens maar mee te doen. Of je hebt iemand die 2 jaar lang. Dan zou ik.
1: Ja, goed, maar daarom dat het totaalplaatje, dat zal op een gegeven ogenblik ook al wel, daar zal hij ook al wel over nagedacht hebben. En daar zal hij in meegewogen hebben van, kan ik mijn plan dan wel uitvoeren zoals ik het wil?
0: Terwijl nee, 2 jaar kan
1: die,
0: dat ook
1: en
0: niet.
1: Die,
0: nee,
1: die mensen daar op die en die plekken nog zitten met...
0: Ja.
1: Dus ja, er zijn een heleboel dingen die daarin in meespelen. En van de ene kant, ja, ik denk, zolang als jij zelf nog steeds schik hebt in een club naar een beter plan te brengen.
0: Ja, maar ja, goed, hij had aangegeven, hij wilde een sabbatical. Dus het eerste jaar doet hij sowieso al niks.
1: Nee.
0: Maar goed, je hebt me overtuigd, misschien is het beter dat hij even wagen dan 4 jaar gaat doen. Over 10 jaar of zo. Maar wie moeten we dan hebben? Want de reiziger, ja, niet om het een of het ander. Maar ik heb daar niet eens een trainergevoel bij.
1: Nee. Nou goed, en daarom dan heb je nog een handjevol van de oude garde.
0: Ja.
1: Gert-Jan van Beek. Noem er nog maar wat op. Ik denk dat die bij de huidige generatie... toch
0: niet
1: een beetje... gaat de zweep er nog weer een keer over. Dat is makkelijk zat.
0: Maar dan moeten we toch gewoon andere voetballers hebben als er zulke mietjes zijn.
1: Nou goed, daar zal dus onderhand het besef in moeten komen dat ook daar door het spelers gebeuren. Maar zijn daar de centen voor?
0: Nou, we gaan even een gymnastiek oefening doen. De left foot down. Laten we daar eens mee beginnen.
1: Oh ja, dat is mijn goede voet nog.

0: dan doen we nog even de openstaande posten. Nog even John Zoetekou, die reageert nog even op... ja, als je vlinders in je buik wil, dan moet je rups in je bibs douwen. Ja, dat gaat over plotseling verliefd worden. Ja, dat is inderdaad een waar woord. En hij heeft een verzoekje ingediend, dus hij staat in de lijst. Yes. Dan Gerbert, dat hadden we al afgesloten. Die had even een goeie morgen gezegd.
1: Ja.
0: En dan doet Mirjam... een,
1: Bad in Sergie.
0: Ja, die doet even een update hoe het gaat. Ze kan nu ook weer vooruit fietsen. Niet alleen achteruit, maar nu ook vooruit op de home trainer. Het gaat dus langzaam maar zeker de goede kant op. Ja, ze moest hem steeds omdraaien om vooruit te kunnen. Dan kon ze achteruit vooruit fietsen.
1: Ja, snap je?
0: Ah, moeilijk. Dus dan, dan
1: ja, die moderne techniek ook allemaal. Ik kan niet meer bij jou.
0: Ja, nee, het is inderdaad. Maar ja, je weet er ook alles van. Van de visio en zo.
1: Ja,
0: dus,
1: ja.
0: We hebben nog 27 seconden en dan hebben we het nieuws van 10 uur. Dus daar gaan we maar even naartoe.
1: Dat, ja. En dan, dat nieuws wat dan komt, dat is eigenlijk ook wel voorbij.
0: Ja, eigenlijk is dat een kwartier geleden al ingeladen hier. Dus er zit hier eigenlijk al autowezen.
1: Een beetje
0: te schimmelen hier. Maar goed, we gaan er naar luisteren. Wie weet is er wat nieuws onder de zon. Vrees van niet.
1: Nee, er is weinig zon op.
2: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
3: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk. Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met de nieuwe Nefit Easy Thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
2: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Bij de ANWB Alarmcentrale kwamen deze zomer al 330.000 meldingen binnen van Nederlandse vakantiegangers. Dat zijn er 10.000 meer dan vorig jaar. Opvallend is de toename van medische hulpvragen. Mensen hadden onder meer buikproblemen, kneuzingen, infecties en oorontstekingen. Verder waren er weer meer pechgevallen, ook uit koelere landen zoals Zweden, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk. In een poging om het Spaanse grondgebied Ceuta bij Marokko te bereiken, zijn zeker 18 migranten omgekomen. De Spaanse regering stuurt nu extra militairen naar de plek. Ook Marokko grijpt in, zegt correspondent Samira Jadir.
6: Het is hier in Vnidek wel ontzettend druk. Het staat ook echt vol met mensen. Maar het is wel nu een stuk moeilijker om de grens te bereiken. We zien hier heel veel panzerwagens, Marokkaanse militairen rondlopen.
5: Gisteren drongen duizenden migranten het kleine stukje Spanje binnen dat aan Marokko grenst. Het gaat vooral om jonge Marokkaanse migranten die Ceuta zien als poort naar de EU. De FIFA gaat door met het voorstel van voorzitter Gianni Infantino. Hij wil investeerders aantrekken die aandelen kunnen kopen in een nieuw bedrijf dat de commerciële activiteiten rond onder meer de WK's gaat regelen. Commentator Anne de Jong vond vanochtend een statement van FIFA in zijn e-mail.
7: We bedoelden het allemaal niet zo. Het zit allemaal nog in een consultatiefase. Maar dat is dus verstoord door berichten in de media. Niemand gaat het voetbal verkopen. Dat was helemaal nooit het plan. Hoe hebben we dit ooit allemaal met z'n allen kunnen denken?
5: De Europese voetbalbond UEFA is kritisch en boycott daarom voorlopig FIFA-toernooien. Oud-voetballer Franco Baresi is overleden. Hij speelde zijn hele carrière voor AC Milan van 1977 tot 1997. De verdediger behoorde tot de gouden generatie van Milan. In een team met Marco van Basten, Ruud Gullit en Frank Rijkaard won hij onder meer 3 keer de Europa Cup 1. Baresi speelde ook 81 interlands voor Italië, waarmee hij in 1982 wereldkampioen werd. Baresi was al een tijd ziek, hij was 66 jaar. Het weer, een mix van wolken en zon. In het noorden en oosten ook kans op een bui. Het wordt 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal. Veluwe FM.
8: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
9: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
10: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
11: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
12: Dit is Veluwe FM.
13: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Corona tijd, zo heet het zo, corona met Rhythm of the Night. En hoe is het toch mogelijk, Bert, dat één zo'n infantiel gastje, Gianni Infantilo, dat hij het helemaal voor zeggen heeft over de hele FIFA?
1: Nou, dat heeft hij dan heel slim gedaan.
0: Ja, maar hoe is dat mogelijk?
1: Ja, is het mogelijk dat Trump ineens de hele boel regeert? Nou ja, en zijn eigen vriendjes gaat bevoordelen. Poetin die heeft zichzelf op een troon gezet. Op de een of andere manier krijgt hij een kliekje mee die ook voordeel zien in hoe hij daarin rondgaat. Want dit is natuurlijk geen... Niet iets wat nu zo ineens spontaan opkomt, zoals een liefde.
0: Zodat je maar per ongeluk verliefd wordt.
1: Dit is lang dat je per ongeluk verliefd wordt. Nee, dit is een honger naar geld die hele poos al gegroeid is. En ja, goed, als er dan maar mensen achter je aanlopen die... geweldig idee, ja, dat moeten we doen.
0: Ja, maar in dit geval, kijk, Poetin die heeft, als daar mensen tegen zijn, die worden gewoon om zeep geholpen.
1: Ja.
0: Dat is in een bepaald land. Trump is ook al in een bepaald land, daar kiezen ze voor. Maar de FIFA, die is wereldwijd, dus alle landen zijn er op een of andere manier bij betrokken. En dan heeft hij gezegd, als je mee eens bent, krijg je 40 miljoen voor je voetbalbond.
1: Ja, nou,
0: dus feitelijk koopt hij ze al.
1: Ja.
0: Maar als nu heel Europa zegt, wij doen niet mee, dan is het toch klaar.
1: Ja, goed, maar daarom dat zeg ik, dat die Afrikaanse landen en zo, die staan allemaal te springen om, die zien alleen maar dollartekens. Want je verkoopt je huid natuurlijk heel dood gewoon, dat is makkelijk zat. Want het gaat hun er alleen om straks, maar steeds meer geld te genereren uit de evenementen die dan onder onder die vlag georganiseerd worden. En daarmee maak je dus onmogelijk straks voor Jan en alle man om nog eens een keer zo dicht bij zoiets te komen. Want daar zit gewoon alleen maar commissie achter en alleen maar geldhonger. Daar zullen onder de sporters zullen er ook best nog wel mensen zijn die daarvoor te porten zijn. En ja, als vereniging die toch al een beetje moeite heeft om de boel boven water te houden, dat er staat dan nog zo'n dikke vette worst voor de neus gehouden wordt, dan ja.
0: Nou ja, we gaan een passend plaatje draaien. Het cocktail trio met Kangaroo Eiland. Want dat past bij die mensen die grote sprongen willen maken, maar niks in de buidel hebben.
1: Ik wou net zeggen, ja.
2: Dit is het geluid van een haastige kangaroo. Radeloos, redeloos, reddeloos. Want tijdens haar middagtukkie is zo'n lief uit z'n moeders buidel geslopen. Nieuwsgierig naar de wijde wereld. Nu gaat ze rond bij haar buurvrouw en ze vraagt:
3: Heb je Henkie gezien? Zien? Heb je Henkie gezien? Nee, maar misschien tante Stienmie. Heit die Henkie gezien?

0: der Känguru Kid.
1: Goedemorgen, Peter. Ja, maar dat is Peter Troon.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Ja, ja.
1: Hoe is het?
2: Ja, nou ja, we hebben jou aan de lijn, een zonnetje breekt door je.
1: Ah, nou, dat is altijd goed, toch?
2: Maar is bij jou zonnig de hele ochtend al?
1: Nee, het is een beetje bewolkt.
2: Ook een beetje, dus eigenlijk als jij ons aan de lijn hebt, breekt het zonnetje ook een beetje door.
1: Ja, dan breekt het zonnetje ook wel door, ja. Ja, ja, dat klopt. Okay. Dat klopt. Maar ik ben ook wel weer blij, hoor, dat het weer wat minder warm is.
2: Ja, toch, oh, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Dat hele warme, dat is niks, hè.
1: Nee, dat vind ik niks. Nee, zou ik zo zeggen.
2: Nee, ik ook niet. Ik ben het helemaal met je eens. Goed, maar wat hebben we in al die warmte of niet warmte te beleven in Ermelo?
1: We kunnen naar het circus. En dat kan vanavond om 7 uur bij recreatiepark De Paalberg. Daar komt circus Bolalu. Kaartjes zijn verkrijgbaar aan de kassa. En de kassa is open 30 minuten voor aanvang van de voorstelling. En de voorstelling die begint om 7 uur vanavond. Kaartjes kosten €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. En recreatiepark De Paalberg zit aan de Drierweg 125. Dus vanavond kun je naar het circus toe. Dan hebben we morgen een aantal activiteiten bij Museum het Pakhuis. En dat zijn bijvoorbeeld Romeinse spelletjes. Romeinen speelden natuurlijk ook spelletjes, zoals het Delta-spel, het Molenspel, maar ook het 12-punten-spel. En in Museum het Pakhuis, daar zijn verschillende Romeinse spelletjes te vinden. Iedereen kan meedoen en het is een doorlopende activiteit tussen 11 en 4. Dus het maakt niet uit wanneer je komt. De kosten, dat is dezelfde kosten als de entree voor het museum. En dat betekent €7,50 voor volwassenen en €4,50 voor kinderen. Dan hebben we ook nog Nova en de archeoloog bij Museum het Pakhuis. Nova neemt je mee op reis heel ver terug in de tijd. Wel 4000 jaar geleden. Want het museum het Pakhuis draait alles om de prehistorie. Toen mensen nog geen telefoons hadden, maar wel wisten hoe ze brons konden gieten. Ook dit is een doorlopende activiteit tussen 11 en 4. Dan gaan we door met de open bijenstal. Die is ook morgen, maar dan bij de schaapskooi. In een imkerpak kun je in de bijenstal naast de schaapskooi kijken. En je maakt kennis met het wonderlijke leven van bijen. De imker die vertelt over het bijenvolk en je kunt van dichtbij in de bijenkast kijken. Om 14:30 is dat bij de schaapskooi aan de postweg nummer 50. En de kosten zijn €3 per persoon. Dan gaan we nog even door met de NJO Muziekzomer. Die is morgen in de Theater Dialoog. En dat is het Meraki Windquintet. Dialoog, en dat is morgenavond om 8 uur. En de kosten zijn €27,50 voor volwassenen en €10 voor jongeren tot en met 30 jaar. Dan gaan we naar de zondag. En de zondag hebben we de Sagen en Legenden van de Veluwe op landgoed Staverden. De boswachters van Gelders Landschap en Kastelen die organiseren een wandeling vol spannende verhalen op landgoed Staverden. En dat begint om 2 uur. Aanmelden, dat kan via de website van GOK.nl. En de kosten zijn €6 voor volwassenen en €3 voor kinderen. Tot zover.
2: Nou, dat is weer een mooi pakket.
1: Yes. Dat dacht ik.
2: Je mag kiezen. Gaan we luisteren naar Louise van Clouseau. Of Tol Hansen met Puf Puf Puf. Mijn opoe die rook stuf. Of de Red Rockers met het hondje van de slager?
1: De derde maar.
2: De derde, het hondje van de slager?
1: Ja.
2: Gaan we die doen, dan wensen we weer een heel fijn weekend.
1: Hetzelfde.
2: Ja, een fijn weekend. Hoi, hoi.

0: Ze konden het woord kont niet zeggen, schijnbaar. Hè? Zijn we echt analfabeten dan?
1: Juist, ja, precies. Dat zou je zo zeggen.
0: Ja. Goed, nou, dat hebben we gehad. En dan gaan we eens even kijken naar. Oplichters slaan toe na stroomstoring in Putten. Een gezin is €750 kwijt. Woensdagavond is een gezin slachtoffer geworden van vermoedelijke dienstenfraude door twee mannen die zich voordeden als elektriciëns. De bewoners zochten hulp voor een stroomstoring en een buitenlamp die niet goed werkte. Na korte reparatie moesten zij onder druk direct €750 overmaken. Oh, dat zijn van die Poolse activiteiten.
1: Dat is nu. Wat zeg ik daar? Die zijn op het ogenblik weer behoorlijk actief.
0: Ja, en dan komen ze wat aanbieden en dan maak je daar gebruik van en dan meteen afrekenen. Dat veel te veel.
1: Ja, want daar aan ze ook schoonmaakwerkjes en op alle mogelijke manieren.
0: De dag wordt schoonmaken bijvoorbeeld.
1: Ja,
0: en dan betaal je de hoofdprijs en als je niet betaalt, dan breken ze je hele hut af.
1: Ook dat
0: zijn, maar goed, dan moet je dus. Maar ja, in dit geval hebben ze zelf gezocht op Google. En dus ze zelf uitgenodigd. Ja, dan heb je een dingetje, hè. Maar het wordt steeds gevaarlijker. Heb je dat in Ermelo? Maak je dit soort dingen waarschijnlijk ook mee?
1: Ik heb er de laatste tijd eigenlijk niks over gehoord. Maar een paar jaar geleden, toen was dat. Toen hadden ze waarschijnlijk een uitvalsbasis op een van de campings in Ermelo. En van daaruit,
0: Scheringen.
1: En dan ook niet op een. Maar heel intimiderend en. En dan, op een gegeven moment ook dan vertrekken ze van die camping en dan rekenen ze daar ook niet af. Dus daar laten ze ook nog weer een puinhoop achter.
0: Nou, we gaan maar even naar Clouseau. Die hebben een dame in de aanbieding.
1: Oh!

0: Zo, dat was Louise.
1: Ja.
0: Ze hebben daar nog iemand in de aanbieding, dus dat gaat maar door bij de club.
1: Yes, yes.
0: En vandaag is het 31 juli en dat betekent dat morgen 1 augustus is. En dat betekent dat er groen licht is voor de samenvoeging van school Diermen en Huinen in Putten. Die gaan vanaf morgen samen, zitten midden in vakantie, maar vanaf morgen gaan ze, worden ze... samen.
1: Ja, nou ja, goed. Maar achter de scherm zal er nog wel het een en ander geregeld moeten worden. Dus daar hebben ze dan tot half augustus, geloof ik, de tijd voor. Ze
0: beginnen als de vakantie weer afloopt. Want volgens mij is het nu 2 weken of zo dat regio middenvakantie heeft. Dus dat is zeker nog een maand.
1: Ja.
0: Die kinderen die hebben een leven, jongen. Dat is een geweldig leven, is dat.
1: Groen licht hebben ze in ieder geval.
0: Ja, nou. En ik vraag me dan af of bij die kindertjes hetzelfde van toepassing is als bij Tol Hansen.

0: Dat hij...
1: Ja.
0: Die beste man, ja.
1: Yes.
0: Goed, eens even kijken dan. Deze is al begonnen, denk ik. Dan ga ik hem ook wel even stopzetten. Ja.
1: Ja. Ja,
0: goed, het is 10:30 precies. We hebben nog 1,5 uur te gaan, Bert.
1: Ja.
0: Hoe was je week?
1: Op een bepaald moment had ik een beetje last van een lekke koppakking.
0: Een lekke koppakking?
1: Ja.
0: Sowieso.
1: Zoals we dat bij ons in de familie dan een beetje noemen. Maar dat betekent dus dat als je uit de stoel overeind komt, dan heb je het zweet al dik tussen de schouderbladen staan.
0: Oké.
1: Maar goed, we... Nee, maar ja, dat is vanmorgen al eventjes de revue gepasseerd. En dan denk ik ook wel, joh, waarom kan het niet gewoon 10 dagen achter elkaar een graad of 2, 23 wezen?
0: In plaats van 1 keer 35.
1: Ja. Dus, daar komen we niet uit. Dat is iets, dat kun je dan wel op je verlanglijstje zetten. Maar dat weet je toch wel, dat het anders uitpakt. Dus, leg ik me er maar gewoon bij neer. En dan kijk ik met een meewarige blik naar mijn balkon, waar de fuchsia's verbrand zijn.
0: Het
1: water is niet aan te slepen. Dit is gewoon verschrikkelijk.
0: Heb
1: ik zo mijn best gedaan daarvoor. En
0: ja, alle fuchsia's.
1: Ja, goed. En dat is natuurlijk ook dat... je kunt het ook... In het dorp overdag. Je ziet bijna geen hond. Het is zo heet in die straten. Aan weerskanten. Onder je die klinkers die hitte opgeven. Aan de zijkanten allemaal die stenen muren waar de warmte tussen blijft hangen. En ja, goed, dan tegen het eind van de middag. Dan zijn er enkele dapperen die strijken dan neer op het. Terras bij de diverse ijssalons. En die zitten daar dan nog eventjes te genieten. Ik weet niet hoe het... misschien dat het Strandhorst wel helemaal hartstikke vol ligt met gatbaasten.
0: Ja, er was in ieder geval geen blauwe alg. Dus wat dat betreft...
1: Zou daar maar de gerustheid naartoe gaan. Ja.
0: Nou.
1: Dus.
0: Dan gaan we
1: maar voor het overige, ja goed, je probeert het hoofd koel te houden, de voeten warm. Maar ja, dat is niet zo'n probleem met dit weer. En voor het overige, ja, heeft ook wel weer voordelen natuurlijk. Want ja, goed, met je eten ook, dat doe je een beetje, een beetje salade, een beetje makkelijk.
0: Ja, vooral dat. En makkelijk is over het algemeen ook heel lekker. Ja.
1: Dus, goed. En daarom dat zeg ik, ja. Ben dan gistermorgen was dat. Ja, voor het eerst bij de fysiotherapeut geweest. Nou, die kerel die moest natuurlijk ook eventjes het naadje van de kous weten. En been zus, buigen zo, buigen die druk en die druk. Nou, ik heb in ieder geval een paar oefeningetjes mee naar huis gekregen. Dus daar kan ik de komende weer mee vooruit.
0: Dan moet het helemaal niet zo warm worden dus.
1: Nee, eigenlijk niet. Nee,
0: nee. We gaan de boer Boogie doen. Misschien dat ook goed is voor je gewrichten.
1: Ja, een beetje meebewegen. Ja, precies. Met de Dutch Boys.

0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Dan hadden we nog een vraag. Deze week hadden we hier bericht over de Gerrit Hamstra boekhaal. Kan dat? Bij Hans is een...
2: Nee, dat is... nee, Hamstra, dat is een andere. Die is met NSC verbonden.
0: Is dat een Gerrit van Dam?
2: Gerrit van Dam boekhaal.
0: Ja, maar wie is Gerrit van Dam?
2: Gerrit van Dam, dat was in het verleden een man van betekenis voor de voetbalvereniging Horst.
0: Oké. Okay.
2: En Gerrit van Dam die is eigenlijk op wat jongere leeftijd overleden. Zoals wij dat dan zeggen, voortijdig overleden. Nou ja, goed, het ligt er maar aan hoe je in het leven staat. Maar dan zeggen we van niemand gaat voor zijn tijd. Maar in ieder geval, Gerrit van Dam, die wordt nu dus nog steeds geëerd. Als iemand die heel veel betekend heeft voor... En jaarlijks wordt daar dus een voetbaltoernooi gespeeld om de Gerrit van Dam bokaal.
0: Oké, okay, nou dan weten we, want we hebben het hele bericht al helemaal doorgenomen. Alleen wisten niet precies wie nou die Gerrit van Dam was.
2: Ja, nee, goed, maar dat is een lid, voormalig lid, overleden inmiddels. Die nog steeds gewaardeerd wordt binnen de vereniging. En vandaar dus dat men een toernooi speelt en waar zijn naam daarna verbonden is.
0: Dan gaan we naar Harderwijk. Daar was van uitstel komt geen afstel. De modderdag in de ontmoetingstuin de Rietmeen wordt verplaatst. En dat is niet modderdag, zeg maar moederdag op zijn Engels, maar gewoon lekker rotzooien in de modder. En ja. Die modderdag die in juni vanwege de hoge temperaturen niet kon doorgaan. En dan denk ik, ja, maar zo lekker verkoelend. Met de hoge temperaturen lekker in de modder ligt te badderen.
2: Ja. Ja,
0: varkens doen niet anders dus.
2: Ja, nee, goed. Als je op het ogenblik naar de dierentuin toe gaat, dan zie je de neushoorns, de olifanten. Allemaal heerlijk badderen in die modderpoelen die er zijn. Maar ja, ik vraag me af op dit moment van ja, de modderdag.
0: Ja, is er wel modder?
2: Hebben ze wel water genoeg om in de modder te badderen?
0: Dinsdag 26 augustus gaan ze het alsnog doen in de ontmoetingstuin de Rietmeen aan het Ouverturenpad 1 in Harderwijk. Dus dat kun je allemaal noteren.
2: Ja, ja. Nou, de mensen die nog van Putten naar Harderwijk heen en weer fietsen of van Harderwijk naar Putten doen, die moeten dus dit weekend ook rekening houden met een wegomleiding.
0: Oh.
2: In verband met afsluiting van de Puttenweg tussen de rotonde van de Stationstraat en de Hamburgerweg. Dat allemaal in verband met het jaarlijkse bierfestival bij Burgbieren.
0: Ja.
2: Dat is 2 dagen, dus de verkeersregelaars die zag ik vanmorgen al staan. Dus,
0: vanmorgen vandaag en morgen is dat 5.500 mensen worden verwacht.
2: Ja.
0: Dus dat wordt een flink feest.
2: Ja.
0: En wij gaan luisteren naar een verzoekje van John Zutekau. MUZIEK

0: Ik heb het vermoeden dat dit gedichtje over Salomon Gandhi, geboren op maandag, getrouwd op dinsdag, gestorven op zaterdag, bla bla bla. Dat is uit de film The Accountant, volgens mij. Dat gaat over een autist die, een hele goede accountant is, maar nog een betere humor na. En die doet dat gedichtje dan elke keer. Maar goed, verzoekje. We horen Amanda Lear. Nou, dan gaan we naar de Ibiza-markt in Harderwijk. Kom genieten van een heerlijke zomerdag aan de prachtige strandboulevard in Harderwijk. Van 12 tot 6 vind je zo'n 100 sfeervolle stands. Vol Ibiza en boho fashion. Sieraden, woonaccessoires, handgemaakte producten, lifestyle en nog veel meer. De toegang is gratis. 2 augustus, aanstaande zondag dus. Dan 2 weken later op 16 augustus en zondag 30 augustus. Zit jij nog een beetje ruim bed in de Ibiza en boho fashion?
1: Nee.
0: Dus daar moeten we er even naartoe.
1: Daar moeten we er even naartoe, ja. Moeten we even bij zien te komen.
0: Precies.
1: Ja.
0: Ja, nou, dat noteer in de agenda maar weer dan, hè.
1: Yes.
2: Look, everyone, he's coming through the doors.
3: Brilliant! He didn't even open them!
2: He's here!
4: Quick, Rick, do the speech.
5: Hey, kids, stop snogging and pay attention to me.

0: Can I go now?
1: Yes, thanks, Cliff. Bye. Right, kids, if you don't buy this record, then you're an utter...
2: Zo. Dan, de inwoners van de Tinnengieter in Harderwijk zijn welkom bij het inloopspreekuur in het Tinnenhuisje. Vanaf maandag 3 augustus kunnen inwoners van de wijk Tinnengieter elke maandagochtend terecht bij een nieuw inloopspreekuur in het Tinnenhuisje aan de Nassaulaan 27 in Harderwijk. Van 9 tot 11 kunnen inwoners binnenlopen met vragen over bijvoorbeeld financiën, zorg, opvoeding, werk, wonen of andere belangrijke onderwerpen in hun leven. Onder het genot van een kopje koffie of thee denken medewerkers mee, geven ze advies en helpen ze inwoners op weg naar de juiste ondersteuning. Hebben jullie dat in Ermelo ook?
3: Je kunt bij de Stichting Welzijn Ermelo ook terecht voor dat soort
2: hier bij Putten voor elkaar. Dus dat zal in elke gemeente wel zijn. Goed geregeld, zeggen we dan.
3: Ja.
2: En dan, hier heb je dat evenement Puttenweg en aangrenzend fietspad afgesloten voor verkeer vanwege jaarlijks bierfeest. Het jaarlijks bierfeest van Burg Bier is dit keer op vrijdag 31 juli en zaterdag 1 augustus. Vanwege dit evenement kan het gemotoriseerde en fietsverkeer beide dagen niet over de Puttenweg. Evenement waar de bezoekers 150 verschillende Nederlandse speciaalbieren kan proberen van 30 Nederlandse brouwerijen is reeds uitverkocht. Het is jammer dat de omleiding er niet bij staat. Of even kijken, fietspad, Puttenweg, staat niet bij hoe je dan moet rijden.
3: Nou, je gaat in ieder geval via de wijk Oost is dat dan. Dat is dan waar je op de... Bij de rotonde, komende vanuit Putten kom je eerst bij de rotonde, bij de Hamburgerweg, en dan word je rechts afgestuurd. En dan zul je via de Vaardenlaan naar de Leuvenumseweg toegestuurd worden.
2: Die kant op,
3: En dan, dan kun je dus bij de Bodelab op de hoek weer via de rotonde je weg vervolgen naar de wijk.
2: Of je gaat linksaf en dan gaan ze hier de Hamburgerweg op en dan rechtsaf weer...
3: Ja, maar volgens mij doen ze dat zo dat ze het verkeer van Harderwijk of dat leiden ze rond via de Dirk Staalweg. En het is wat naar de wijk toe gaat, dat wordt dan via de andere kant... Via de Vaardenlaan richting...
2: Dat is een duidelijk verhaal, lijkt mij.
3: Ja.
2: Goed. Anna.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De afgelopen 24 uur zijn tienduizenden migranten de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko binnengekomen. Spaanse media melden aantallen van 20 tot 50.000. Ceuta is een klein stuk Spaans grondgebied dat grenst aan Marokko. Migranten zwommen naar Ceuta of pakten een boot en klommen over de hekken. Het zijn vooral jonge migranten die zo de Europese Unie proberen binnen te komen. Autoriteiten spreken van een bestorming en het leger is ingezet. Er kwamen al zeker 19 mensen om het leven. FNV kondigt een landelijke staking aan in het openbaar vervoer op woensdag 9 september. Dat doet de vakbond vanwege de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. Medewerkers van NS, streek en stadsvervoer leggen op 9 september 24 uur lang het werk neer. De vakbond zegt dat personeel in het OV zwaar werk verricht en daardoor vaker een beroep moet doen op de sociale zekerheid. Er zijn ook stakingen aangekondigd bij de havens, afvalverwerking en in de bouw. In Pakistan zijn 4 bergbeklimmers omgekomen in een lawine. Een groep van 10 klimmers was gisteren bezig met het beklimmen van een berg van ruim 8000 meter hoog toen ze in de lawine terechtkwamen en werden meegesleurd. Daarna begon een zoekactie. Inmiddels zijn 4 lichamen gevonden. Naar de 6 anderen wordt nog gezocht. Bij de groep van 10 was ook de wereldberoemde Britse klimmer Nirmal Purja, die ooit binnen 7 maanden de 14 hoogste toppen van de wereld beklom. Bij de ANWB Alarmcentrale zijn deze zomer al veel telefoontjes binnengekomen van Nederlandse vakantiegangers die hulp nodig hebben. De teller staat nu op 330.000. Opvallend is het aantal medische vragen van mensen die ziek zijn. Verder neemt het aantal pechgevallen toe, ook in koelere Europese landen. Het weer, in het noorden wat buien, lokaal met onweer. Op andere plekken droog en soms wat zon. Later vandaag op meer plekken kans op een lokale regenbui. Het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl.
3: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
4: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
3: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
5: Dit is Veluwe FM.
6: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Ze werd ook niet zoveel. Ze hadden ze voor jou te laat en nu is weer is een heel apart gevoel.
1: Ja.
0: Vrouwen, jongen, niet te voorspellen.
1: Ja, dat kan ook niet anders.
0: Nee, precies. Ja. Goed, eens even kijken. Dan gaan wij naar het volgende nieuws. Warm en droog weer houdt brandgevaar in Ermelo en omgeving hoog.
1: Ja,
0: we zitten allemaal in de bossen natuurlijk.
1: Je zit rondom in de bossen, ja. En dat, één moment van onbedachtzaamheid.
0: En de boel staat in de hens.
1: En de boel staat in de hens, ja.
0: Ja, nou, dat is allemaal oppassen met z'n allen, hè.
1: Niet meer in het bos komen.
0: Maar ja, dan heb je het weer, gewaarschuwd mensen zelfs voor twee. Dus dan lopen er weer dubbel zoveel mensen rond.
1: Ja, en er mogen nog niet zoveel mensen meer in het bos komen. Want,
0: nee, och dat nog, man.
1: Verstoort me alle beestjes en dingetjes weer. Ik lag vanmorgen in de krant nog weer. Je mag zelfs de wolf maar niet meer voeren naar je een mooie foto wil hebben.
0: Oh, had je... Nee, ja. Dan leggen ze gewoon lappen vlees neer om ze op een foto te krijgen. Maar had je ook gezien die reportage over de schurftwolf?
1: Ja.
0: Jongen, wat een beest, hè?
1: Nou.
0: Zo, dat zag er even niet uit, man.
1: Hey.
0: Ja, dus, dat hebben wij dan weer. Iedereen heeft mooie wolven, wij hebben schurftwolven.
1: Het afvalpuntje van Europa. Dat wordt maar steeds weer bewaard.
0: Ja.
1: We krijgen niks anders dan bij Lobit krijgen we niks anders van het vervuilde water uit omring de landen over ons heen.
0: Sahara-zand uit Marokko, stikstof uit de rest van de wereld.
1: Jongen,
0: wat een land, hè.
1: Nou, ja, dat zeg ik met recht het afvalpuntje van...
0: Ja, we moeten maar eens even gaan drillen.

0: Ja, van de zandhaas is maar een klein stukje naar de luchtmacht. En dan komen we vanzelf bij Lelystad Airport. Binnen 21 weken moet de minister een beslissing nemen over de aanvraag voor een natuurvergunning voor Lelystad Airport. Wat ben jij een voorstander van Lelystad Airport of een tegenstander?
1: Nee, het zal best wel een bepaalde betekenis hebben, maar ons Nederlandje, dat is toch veel te klein voor naast Schiphol. Wat dus een internationale ding is. Nog weer voor meer. Net als dat er geen andere dingen zijn dan dat de mensen maar moeten vliegen. Als een mens zou moeten vliegen, dan had hij wel vleugels meegekregen vanuit de natuur. Dat,
0: ja.
1: Maar nee, ik vind het gewoon weg. Wij kunnen dat we willen dan. Dat we een wereld vliegveld willen hebben, maar ik denk dat wij gewoon ons tevreden moeten stellen met een dingetje voor de kleine afstandjes en dat vanuit Frankrijk of vanuit Duitsland, waar dus veel meer ruimte is om een groot vliegveld neer te leggen, om vanuit die steden maar die grote internationale vluchten te doen. En dan kunnen ze vanaf Schiphol, kunnen ze al die kleine vluchtjes binnen Europa, kunnen ze allemaal prima handelen. En dat geeft dan meteen weer een hoop minder stikstofgedoe.
0: Maar ja, ze hebben dat vliegveld, hebben ze miljoenen ingestopt.
1: Ja.
0: Dat staat er nog, zit nog gewoon in de verpakking.
1: Ja.
0: Maar ja, kun je misschien nog wat terugsturen.
1: Dat is, maar er zit wel een crew op de dingen. Hè? Er is een directeur die dik betaald wordt en al die meer.
0: Ja.
1: Het is net dat de douane die is nog niet bemand volgens mij, maar de vliegtoren die is volgens mij al bezet met personeel. Nou, die man voor die kleine vliegtuigjes.
0: Ja.
1: Voor die vierpersoons toestelletjes die hier zo af en toe ook overheen knorden. Moet niet daar de hele dag zitten. Nou, ik denk dat ik daar niet als luchtverkeersleiding zou willen zitten. Dat, maar in ieder geval, dat is mijn persoonlijke mening. Wij willen altijd wel een hele grote broek aantrekken als Nederlandje. Maar op een gegeven moment moet je ook je plek kennen, denk ik.
0: Ja. Nou, dan gaan we naar Volendam. Dat is een eindje verder dan Lelystad.
1: Ja.
0: Maar daar zit Kenny in.
1: Kenny, ja, inderdaad.

0: Wat zou hij dan toch dromen dat zij niet wil? En zo, hij probeert, maar hij weigert elke keer.
1: Ja. Ik denk dat hij verkeerde pet op heeft.
0: Ja, precies. Nou, hij had ook kunnen aanbieden de culinaire fietstocht, fietsenroute in Putten.
1: Ja, wie weet was ze dan wel gevallen.
0: Ja, precies. Dat is een fietsenroute langs bezienswaardigheden. Oktober 44, gedachtenisruimte, de Pluktuin, het platteland, Kasteel de Vanenburg, Museumboerderij de Mariahoeve, Schaapskooi, Ermelo. En dat is 33 kilometer. En bijzondere afstapplekjes. En na afloop van de route staat een heerlijke lunchplank klaar bij de Aker. En vooraf een lekkere kop koffie met een puttenaadje met slagroom. Nou.
1: Ja, wat wil je nog meer?
0: Ja, 35 euro neertellen en je kan fietsen. En dat is elke woensdag tot en met zaterdag tussen 9 en 5.
1: Ja.
0: En je kan je opgeven via de VVV Putten.
1: Yes.
0: Nou, dat hebben we dan in ieder geval laten weten. En dan hebben we nog zo'n ding. En wat is dat dan?
1: Dat was een ander berichtje.
0: Dat was een ander berichtje.
1: Ja.
0: Nee, dat is...
1: Helena...
0: Even zien, hebben we dan alles gehad? Nee, want er komt een verzoekje binnen. De boer beats, it's a bitsy teeny weeny yellow polka dot bikini. Nou,
1: alsjeblieft.
0: Ja, van de DJ Boerbeats. De John vraagt dat aan. Ik ga eens even kijken. Als ik er nu op klik, zou die hier moeten zijn, hè? En wat horen we dan?
2: Gaat het? Geen gedoe. Gewoon.
1: Van alles.
0: Oh ja,
1: zie je
0: dat
1: wel,
0: is een beetje reclame natuurlijk. Ja. Nou, maar daar komt-ie, hoor.

0: De yellow, de dollar, brava bikini in ieder geval.
1: Het heeft weinig om het lief.
0: Heb jij liever een bikini of een badpak? Om naar te kijken dan, hè?
1: Dan een bikini.
0: Ja, een bikini, hè?
1: Ja.
0: Okay. Ja, ik vind een badpak wel...
1: Het heeft weinig om het lijf, maar...
0: Hoe
1: minder, hoe beter. En hoe minder, hoe duurder.
0: Dat zeggen ze ook over naakstrand, hè? Niks aan.
1: Niks aan, ja. Ja.
0: Goed, de Boeldag Ermelo bestaat 60 jaar feestelijk aan voor vrijwilligers. Het is 60 jaar geleden in Ermelo de eerste activiteiten begonnen van de Boeldagcomité. Eerst voor de restauratie van oude kerken, later voor sponsoring van kerken in Ermelo en andere goede doelen. Heel veel Ermelo's hebben dit al jaren mogelijk gemaakt. Daarom nodig het bestuur van de Boeldag alle oud-vrijwilligers met partner van de Boeldag, kringloopwinkel en meubelhal uit om op vrijdag 4 september om 19:30 in de theaterzaal van voorheen de dialoog van het Huis van Ermelo voor een feestelijke avond te komen. Het programma is nog een verrassing, maar de avond kent een officieel en informeel deel en is beeld uit het verleden en heden.
1: Ja.
0: Ik heb wel het idee dat het een tweedehands programma zal zijn.
1: Ja.
0: Maar heb jij veel...
1: Het leeft het hele jaar door.
0: Heb jij er veel gebruik van gemaakt van de Boeldag in Ermelo?
1: Nou, nee, niet echt veel. Niet echt veel.
0: Maar je kwam er
1: maar, ja, goed, je kunt het hele jaar door kun je op dit moment terecht bij... Ze hebben die winkel nog aan de burgemeester van Oortstraat. Die is altijd open. Heb ik in het verleden heb ik daar dus... En voor boeken en voor geluidsdragers dus...
0: Ja.
1: LP's ging ik altijd even rommelen. In CD's ging ik altijd even rommelen. Dus, en ja, goed. Het was natuurlijk wel leuk ook dat. Het ging je ook niet zo aan het hart een stukje serviesgoed kapot gooien. Want, even naar de Boeldagwinkel toe en dan.
0: Dan had je weer.
1: Voor Nabekraats weer een badje, een kommetje en een schoteltje en noem het maar op.
0: Ja.
1: Dus. Ja.
0: Ja, dat waren van die dingen kapot gooien. Was je of een Griekse familie of je had veel ruzie. Dat was heel...
1: Nee. ik manoeuvreerde nog wel eens een beetje onhandig.
0: Oké. Ja, nee, ik bedoel, ja, dat kan zijn dat je ontbijt op bed brengt en dat het halverwege de trap al naar een ratsmodé is.
1: In het verleden, de eerste hond die wij hadden, dat was een herder. Mm-hmm. En die was een hele enthousiaste hond en die kwispelde nog wel eens met zijn staart en dan ging er weer een suikerpot van de salontafel af over de grond heen. En een kopje of een glaasje of zo.
0: Ja.
1: En daarom, de verdere honden, dat waren altijd bouffiers. Want Jan, die hadden niet zo'n grote zwiepstaart. Tegenwoordig wel weer. Dat mag niet meer.
0: Daarom kan je beter katten houden. Hè? Want een hond die slaat een kopje van de tafel. Maar een kat die geeft kopjes.
1: Ja.
0: Yes. We gaan even naar mensen die van plan zijn om deze week wurgseks toe te passen.
1: Oef.

0: Ja, let's stick together. Ware liefde is dat, hè? Ja. Goed, dat was hem, Brian Ferry. Oftewel Roxy Music. Ze is altijd een beetje vaag. Soms wordt hij apart genoemd, soms met de hele band erbij. Nou ja. We gaan even weer naar de buitenbios in Ermelo. Jullie krijgen twee filmavonden in de open lucht.
1: Ja.
0: Zie je de foto erbij? Ziet er mooi uit, hè?
1: Ja, het ziet er gelicht uit, ja.
0: Ja,
1: ja, maar dat is al een paar jaar traditie.
0: Oh, is het al een paar jaar? Oh, dat wist ik helemaal niet, joh.
1: Ja.
0: Maar
1: ja,
0: zijn dit nou stoelen hier? Of staat een scherm op een begraafplaats?
1: Nee, dat zijn volgens mij zijn dat de lichtstoelen vooraan. En
0: lichtstoel ook nog. Ja, doe maar ziek. Ja. Op woensdag 26 en donderdag 27 augustus verandert het grasveld achter het huis van Ermelo. En waar moet ik me dat dan voorstellen? Zijn dat de Chevalierlaan of zo?
1: Aan die, kant, ja. Dat is okay. Dus eigenlijk de ruimte een beetje die tussen voorheen de dialoog en de Chevalierlaan. Dat grasveld daar...
0: Nou, dat grasveld dat verandert in een sfeervolle openluchtbioscoop. Filmhuis Ermelo, Jongerenwerk Ermelo en Cultuurkust staan de handen in één voor de buitenbios Ermelo. Twee avonden vol film, gezelligheid en buitenlucht met voor elk wat wils. De aftrap is voor de avonturiers, Bert, voor jou dus. Op woensdag 26 augustus speelt de film Jumanji. Vier tieners stuit op een oude spelcomputer met daarop het mysterieuze spel Jumanji. Zodra ze een potje wagen, worden ze het spel ingezogen en belanden ze in de huid van hun gekozen personages midden in een woeste jungle. Alleen door Jumanji uit te spelen vinden ze de weg terug naar de echte wereld. Een spannende en actievolle avond voor jongeren en jongvolwassenen vanaf 12 jaar. Ja, dat moet wel buiten met al die beestenbinden.
1: Ja, zeker. Maar ik vind het maar eng, hoor.
0: Hartstikke eng. En dan de tweede avond, donderdag 27 augustus, is voor de liefhebbers van een goed verhaal en goede muziek. Je kunt allemaal een boek gaan zitten lezen daar. Nee hoor. In de film Yesterday ontdekt een worstelende muzikant op een dag dat hij de enige persoon ter wereld is die zich de Beatles nog herinnert.
1: Oh.
0: Dat is natuurlijk mooi, dan kun je al die liedjes uitbrengen op jouw naam. Met hun songs in zijn geheugen wordt hij van de ene op de andere dag relevanter dan ooit. Een ontroerende muzikale film vol herkenbare klassiekers. Neem zelf een stoel of kleedje mee en geniet van een professionele filmvertoning in de open lucht. Omringd door de sfeer van de Ermeloze zomeravond. Voor consumpties kun je terecht in het huis van Ermelo. Dan is er nog praktische informatie. Het grasveld achter het huis van Ermelo. Entree via het huis van Ermelo. 26 en 27 augustus, woensdag en donderdag. Aanvang 9 uur. Nou, dat zou ik nog wel later doen, want het is volgens mij nog wel licht, of niet? Beide films zijn vanaf 12 jaar. En toegang is 7,50 per avond. Aankaartjes kopen bij het huis van Ermelo. Nou, dat. Ga je er nog heen?
1: Ik was niet van plan om te gaan. Maar...
0: Je was niet van plan om te gaan?
1: Nee.
0: Nou, dat is niet veel eerlijk. Ja. Dus, dan kunnen ze niet zeggen, je bent een grote huichelaar.
1: Nee.

0: Atje.
1: Joegé.
0: Nou, wat ga je doen dit weekend, Bert?
1: Nou, daar heb ik eigenlijk nog helemaal niet zozeer over nagedacht.
0: Niet?
1: Nee.
0: Oké.
1: Ik dus, weet niet, misschien dat ik morgenmiddag tegen het eind van de middag nog eventjes op de hoek van de Hamburgerweg ga kijken. Dat is even, als ik de uitstroom zie bij Burg dinges vandaan. Dat vond ik in het verleden ook altijd wel vermakelijk.
0: Oh, dan ga je kijken hoe iedereen opzout of zo.
1: Ja.
0: Oké.
1: Ja. Maar voor de rest, ja goed, dat hangt ook een beetje af van het weer natuurlijk. Want dan heb ik ook niet zoveel zin om dat. En misschien dat ik nog een keer door de fonteintjes ga lopen voor het gemeentehuis.
0: Oké.
1: Door de waterpartij heen. Ook een keer. Trouwens wel leuk. Dat is ook wel vermakelijk. Hè. Die kinderen daar ziet spatteren daar, op bij de bedriegertjes.
0: Op dat plein met die...
1: Ja. Dat is heerlijk met dit weer. En dan ja, goed. Hè. Dan die kindertjes daar ziet hoe ze daar dan druk kunnen zijn met alleen maar een beetje van dat spetterende water. Dat jongens, wat moeten we nog meer hebben in Ermelo om de mensen te vermaken?
0: Ja,
1: dan een beetje een. Ja. Trouwens, bedriegertjes. Heb je dat wel eens gehoord? Ken je dat?
0: Bedriegertjes?
1: Ja.
0: Nee, wat dan?
1: Dat was een park in Roosendaal, vlakbij Arnhem.
0: Oké.
1: En destijds gingen ze er ook wel met schoolreisjes naartoe. Daar liep je dan ook heen en in de meest onverwachte momenten dan kwam er ook water uit. Naar boven toe. En dan weet je ook nat gespetterd.
0: Oké, en Lars Snijder die zegt... Bert, wel zwaai als je mij dan ziet vertrekken bij Burgbieren.
1: Ja.
0: Ik kan hem herkennen aan dat hij stom dronken is. zo ziet hij eruit.
1: Ik neem aan
0: dat hij die baby niet bij zich
1: heeft. Nou, dat mag ik ook aannemen van nee.
0: Dus... Nou, en Bart Vis wens iedereen alvast een heel goed weekend.
1: Nou, dankjewel Bart.
0: Jij ook. Bart, jij ook. Nou, dan gaan wij het volgende man- en vrouw verhaaltje even laten luisteren. Hoe het toch heel gauw mis kan lopen, hè?

0: man van mijn dromen.
1: Dank je, Begit. En zei Socrates al niet, op ieder potje past een dekseltje. Al verschillen wij nog zoveel, al kunnen wij elkaar amper verstaan. Als wij bij elkaar zijn, dan past zelfs de grootste sleutel in het kleinste slot.

0: ik ben de pier. Jij bent het glas, ik ben het bier. Jij bent de koe, ik ben de stier.
1: Oh, Herman.

0: vullen en een jachtvuur ik trouwens ook weer niet nodig.
1: Waarom niet?
0: Dat is duur.
1: Nou ja, Herman. Zit er meer in een romantisch duet?
0: Nou, ik vind dat toch wel belangrijk.
1: Ja, sorry, maar dit vind ik echt niet voor een tukker om nou over geld te beginnen.
0: Ja, luister, ik vind romantiek best, maar het moet wel betaalbaar blijven.
1: Nou ja, dit vind ik nou echt belachelijk.
2: Wij zijn het varken.

0: Brigitte Kaandorp en Herman Finkers. Het duet. Nou, zo kan het in 4 minuten fout lopen.
1: Ja. Ik vind het wel knap.
0: Goed. Heb je nog culinaire uitdagingen dit weekend staan?
1: Wat noem je culinaire uitdagingen? In ieder geval voor vandaag heb ik wel een soort saladeschoteltje in mijn hoofd.
0: Ja.
1: En, want ik had maanden geleden had ik ook nog eens een stoofpotje gemaakt het lijkt wel een beetje op pulled pork.
0: Ja.
1: En dan met allerlei, met een beetje kruienboel er doorheen en kippenvlees. Dus het is geen pulled pork, maar pulled chicken is het dan.
0: Pulled chicken, ja, kan schelen, ja. Lekker.
1: Nou, en dan een beetje sla erbij en dan nog een beetje gebakken aardappeltjes erbij. En dan die gebakken aardappeltjes, daar moet dus dan ook gesnipperd uitje doorheen. En dan spekblokjes er ook doorheen.
0: Klinkt fijn.
1: Ja, ja, ja. Ja.
0: En hoe noem je dat?
1: Nou, zeg het maar.
0: Ja.
1: Rommel in de pan, zo mijn jongste zoon destijds.
0: Rommel in de pan.
1: Als ik daar bezig ging met die aardappelen en zo. Dan maak ik er dan wat kleinere brokjes allemaal van. En dan uitjes er doorheen en dan aanbakken. Dan zei je, oh papa, eet me weer rommel in de pannen.
0: En eet je daar dan 2 dagen van? Of
1: en daar... Nee.
0: Wat ga je de tweede dag dan doen? Of ga je dan lekker makkelijk doen?
1: Tweede dag ga ik lekker makkelijk doen, ja.
0: Oh, lekker wat bestellen of zo.
1: Of bestellen, of ik ga nog even bij de supermarkt langs dat ik daar... vispizzaatje of een diepvriespizzaatje.
0: Ja, zijn tegenwoordig veel in de aanbieding, hè?
1: Ja.
0: Dan krijg je de 30 gratis.
1: Dus dan kan ik de buurvrouw ook uitnodigen.
0: Kijk eens aan.
1: Ja.
0: Nou, dat is helemaal mooi.
1: Ja.
0: Ja, ik heb geen idee hoe de buurvrouw eruit ziet, maar dat zou heel mooi kunnen zijn.
1: Appetijdelijk, maar...
0: Oké. Passend bij de pizza.
1: Ja.
0: En wat drink je er dan bij al die culinaire hoogstaan?
1: Met deze temperatuur zorg ik dat ik een flesje rosé in de koeling heb staan.
0: Ja.
1: En dan drink ik daar een heel glaasje rosé bij.
0: Oké, dus je hoeft er niet over na te denken van wat je dan wil drinken.
1: Nee. Geen bier, geen borrel, geen wijn. Ja,
0: gewoon een glaasje rosé.
1: Ja. Rosé, ja.
0: Nou, dat is heel anders dan deze mannen. Die vragen zich af wat ze nou 7 dagen lang moeten drinken.
1: Ja. Botsen.
0: Ja.

0: Dat is even wel schrik voor een club dat nog niet weet wat ze gaan drinken. Meestal moet je eerst wel gedronken hebben om zo te kunnen lallen.
1: Ja.
0: Maar goed, bot zoals dat een Nederlandse band, je hoort er ook niks meer van tegenwoordig.
1: Nee. Nee.
0: Goed.
1: Mag ik even iemand niet vergeten? Ik moet even Lauren de hartelijke groeten doen van mij.
0: Lauren?
1: Ja.
0: Wie is Lauren?
1: Dat is onze interieurverzorgster.
0: Oké. Nou, Lauren, ook de route van mij.
1: Ja, dat is mijn variant van Mirjam.
0: Oh, oké. En welke knie is bij Lauren, links of rechts?
1: Ze sukkelde er even kijken. Dat was linkerknie volgens mij.
0: Oké.
1: Het was met linkerknie dat ze zo af en toe wel eens iets...
0: Lauren, wens je dan ook al het beste. Want als Bert blij met je is, dan ben ik ook blij met je.
1: Ja, daarom.
0: Verder nog, want we gaan toch afscheid nemen.
1: We zijn een beetje daar. De 7-mijlslaarzen, die hebben we dit weekend denk ik niet nodig. En voor het overige, dan zou ik zeggen van... Nou mensen, doe gewoon waar je zelf zin in hebt. Pas wel op de hond van de buren. Dat weet je maar nooit.
0: Heb je nog een thema morgen bij Alvergeets?
1: Een zomersthema. Liedjes over vakantiebestemming, over witte strand, over vakantieliefde. Gewoon zomers. Een zomersprogramma.
0: Nou, laat veel over aanstaan.
1: Summermelody.
0: Dan komen jullie ons vanzelf weer tegen. Morgen zie je dan om 9 uur hoor je bed. En ik ben de maandag weer om 7 uur. En dan beginnen we weer aan een nieuwe week. De eerste week van augustus. En van nu zou ik zeggen, doe geen gekke dingen. Wees lief voor elkaar. En doei.
1: Doei.

0: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De afgelopen 24 uur zijn tienduizenden migranten de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko binnengekomen. De Spaanse media melden aantallen van 20 tot 50.000. Ceuta is een klein stuk Spaans grondgebied dat grenst aan Marokko. Migranten zwommen er naartoe of pakten een boot en klommen over de hekken. De Spaanse autoriteiten spreken van een bestorming en het leger is ingezet. Er zijn al 19 mensen om het leven gekomen. De FNV kondigt een landelijke staking aan in het openbaar vervoer op woensdag 9 september. De vakbond doet dat vanwege de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. De staking gaat 24 uur duren. Medewerkers van NS en het streek- en stadsvervoer leggen dan het werk neer. Aan de boulevard bij Vlissingen worden waarschuwingsborden geplaatst voor zwemmers. Vanwege springtij kan er een sterke stroming zijn. Als het laag water is aan de boulevard, zwemmen mensen dicht bij de vaargeul waar grote zeeschepen langs varen. Als mensen door de stroom worden meegetrokken, is het lastig om zelf weer veilig op de kant te komen. Vooral veel wind kan gevaarlijke stroming opleveren. Bij het strand, een stukje verderop in Vlissingen, geldt al langer een zwemverbod vanwege de sterke stroming. Uit de voetbalwereld komen veel verdrietige reacties op het overlijden van oud-voetballer Franco Baresi. Hij speelde zijn hele carrière voor AC Milan. Die club laat weten dat Baresi het hart en de ziel van AC Milan belichaamde. Baresi was er onderdeel van de gouden generatie. In een team met Marco van Basten, Ruud Gullit en Frank Rijkaard won hij onder meer 3 keer de Europa Cup 1. Ruud Gullit heeft een foto van hun twee op Instagram geplaatst met de tekst "Voor altijd mijn aanvoerder". Baresi was al een tijd ziek. Hij was 66 jaar. Het weer. In het noorden wat buien. Lokaal met onweer. Op andere plekken droog en soms wat zon. Later vandaag op meer plekken kans op een bui. Het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A6 Lelystad Emmelo tussen Lelystad Noord en afrit Urk 3 kilometer file. De vertraging is een kwartier. Op de A50 Os richting Arnhem tussen Heteren en Knoopend Grijshoord 7 kilometer file. 10 minuten is de vertraging. 5 minuten op de A50 Apeldoorn richting Arnhem tussen afrit Hoenderloo en knooppunt Waterberg. Op de N50 Emmeloord-Zwolle bij knooppunt Hattemerbroek 5 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is lunchtijd. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl. 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl. Kom eens langs als je surft.

op tv. De lucht was helder blauw daar, de zon was ongenaakbaar. Ik zag een zee van zand en de rest was...

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: Hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
2: We got to get what we

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl

is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn, 7 kilometer file tussen Amersfoort West en Barneveld. 10 minuten is de vertraging. 3 kwartier op de A6 Lelystad richting Emmeloord. Door een ongeluk tussen Lelystad Noord en Afrit Urk, 7 kilometer file. Op de A50 Oss richting Arnhem tussen Heter en Knoopend Grijshoord, 10 minuten vertraging, 7 kilometer file. A50 Apeldoorn richting Arnhem, 6 kilometer file tussen Afrit Hoenderloo en Knoopend Waterberg. Door een autobrand is de rechte rijstrook dicht van de A325 Arnhem richting Nijmegen bij Elst, 4 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedemiddag, dit is het Regio Nieuws. Het faillissement van een wellnessbedrijf in Harderwijk zorgt voor grote onzekerheid bij klanten die al een aanbetaling hebben gedaan voor onder meer jacuzzi's, sauna's en andere wellnessproducten. Meerdere gedupeerden vragen zich af of hun bestelling nog wordt geleverd of dat zij hun geld zijn kwijtgeraakt. Volgens Dagblad De Stentor hebben verschillende klanten geprobeerd contact te krijgen met het bedrijf, maar zonder resultaat. De curator onderzoekt momenteel de financiële situatie en bekijkt welke mogelijkheden er zijn voor een afwikkeling van het faillissement. Voor consumenten geldt dat zij een vordering kunnen indienen bij de curator. Een langslepende burenruzie bij een hofje in Ermelo houdt de gemoederen bezig. Ondanks meerdere rechtelijke uitspraken en pogingen om het conflict te beëindigen is een duurzame oplossing nog altijd niet bereikt. Dagblad De Stentor meldt dat de rechter opnieuw maatregelen heeft genomen in een poging de onderlinge spanningen te verminderen. Die juridische stappen hebben vooralsnog niet geleid tot blijvende rust, waardoor het conflict tussen de betrokken bewoners voortduurt. De zaak onderstreept hoe ingewikkeld langdurige burenconflicten kunnen zijn, zelfs wanneer de rechter herhaaldelijk ingrijpt. Verdere juridische procedures worden niet uitgesloten. En tot slot, in Zeewolde zijn donderdag aan het einde van de middag twee auto's met elkaar in botsing gekomen. Het incident vond plaats op de kruising van de Gooiseweg en de Ganzenweg. Het ongeval gebeurde rond 5:15. De oorzaak van de aanrijding is niet bekend. Beide voertuigen raakten zwaar beschadigd en zijn door een bergingsbedrijf afgevoerd. De bestuurders zijn door ambulancepersoneel onderzocht. Als gevolg van het ongeval was de Gooiseweg vanuit Almere in de richting van Biddinghuizen tijdelijk afgesloten voor verkeer. En tot zover het Veluwe FM Regio Nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Veluwe FM.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

Word wakker rond een uur of zes. Kijk om me heen en lig alleen in bed. Ik mis je liefde en warmte. En mis je beide armen. Herinneringen blijven spoken door mijn hoofd. Maar ik weet dat jij gelooft. We hebben ups en downs, we hebben dingen meegemaakt, maar soms gaat dat zo. Zonder jou voel ik de kou en de pijn. Eigenlijk wil ik alleen maar met jou zijn. Nu voel ik me oh zo klein, maar ik hoop dat je altijd bij me blijft. Dus laat de zon maar schijnen en de storm verdwijnen.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De FNV kondigt een landelijke staking aan in het openbaar vervoer op woensdag 9 september. Dat doet de vakbond vanwege de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. De staking gaat 24 uur duren. Treinpersoneel en medewerkers van het streek- en stadsvervoer leggen dan het werk neer. De vakbond zegt dat personeel in het OV zwaar werk verricht en daardoor vaker een beroep moet doen op de sociale zekerheid. Er rijden nog steeds veel vrachtwagens en touringcars over de Merwedebrug bij Gorinchem. De afgelopen dagen waren het er zeker 8000. Een groot deel daarvan had een buitenlands kenteken en kan niet worden beboet, zegt Rijkswaterstaat. Nederlandse overtreders krijgen wel een boete. Vrachtwagens mogen niet meer over de brug in de A27, omdat de constructie minder sterk is dan gedacht. Ook de Aziatische Voetbalfederatie sluit zich aan bij het protest van de UEFA tegen de plannen van de FIFA met het WK. Eerder wezen ook de bonden van Midden- en Noord-Amerika de plannen resoluut af. FIFA-voorzitter Gianni Infantino wil een commercieel bedrijf oprichten om het WK te beheren en daarvan aandelen verkopen. Voetbalbonden vinden dat daarmee de commercie uit de hand loopt. De tegenstanders van het plan hebben nu een ruime meerderheid binnen de FIFA. Het lijkt daarom zeer onwaarschijnlijk dat het plan het haalt als het in stemming wordt gebracht. In een bibliotheek in Australië is een boek 150 jaar te laat teruggebracht. De man die het kwam inleveren denkt dat zijn bedovergrootvader degene was die het boek had geleend. Het boek was ingemetseld in de schouw. Daar heeft de man het gevonden. De boete voor het te laat terugbrengen was inmiddels opgelopen tot zo'n 17.000 euro, maar die hoeft niet te worden betaald. Het boek Antiquities of Athens is inmiddels tentoongesteld in de Australische bibliotheek. Het weer. In de noordelijke helft van het land komen buien voor. Elders een mix van wolken en zon. Later vandaag ook op andere plekken nog kans op een bui. Het wordt 21 tot 28 graden. Morgen veel zon en dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
3: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk. Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met de nieuwe Nefit Easy Thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
4: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
5: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
0: Dit is Veluwe FM.
6: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

De klanken van de voormalige Harderwijkse en Ermeloze bluesband Too Much Blues Band opendraai. En die hoor je nu onder mijn stem doorgaan. Dan zit ik er weer helemaal klaar voor. Dan heb ik er weer helemaal zin in, want 2 uur blues, het blijft toch een zeldzaamheid op de radio. Zeker op de nationale radio, maar gelukkig bij Veluwe FM. Niet om mezelf op de borst te kloppen, maar ik vind het heerlijk om het toch allemaal bij elkaar te zoeken. Ik ben Alexander en ik heb weer 2 uur blues bij elkaar voor jullie uitgezocht in Let the Blues Get In. En dan open ik dit eerste uur met wat Franse blues. De band Daddy MT en de Matches komt uit de regio Rhône-Alpes. En dat is een groot gebied met Lyon als grootste stad. Frontman Mathieu Tessier, en die wordt dan in de wandeling Daddy MT genoemd, wordt door zijn band ondersteund met de Franse interpretatie van de Chicago blues. Van deze Daddy MT, Lonesome Man.

dit was nog een Franse bluesband, de Stringbreakers. Zij komen uit Nantes, uit de streek rond de rivier de Loire. En dit relaxte Make a Woman Cry vind je terug op hun cd Get On Your Feet uit 2023. Helemaal naar de andere kant van de wereld, blues uit Nieuw-Zeeland nu. En die komt van Grant Haua. Het label Dixie Frogs geeft nogal eens een podium aan onbekende muzikanten van ver. Grant Haua is een lid van de Maori-gemeenschap die op zijn tours door Australië en de VS de nodige blues-invloeden onderging. In 2021 kwam zijn cd Awa Blues uit, een jaar later gevolgd door een live-registratie van zijn optreden in de Chapel in Tauranga in Nieuw-Zeeland. En van dat live-optreden krijg je nu Good Woman, Grant Haua.

Stay Away From Me Baby door de Oostenrijkse zangeres Mina Kreil, kortweg Mena zoals ze zich noemt. Een groot talent dat op haar 15e al een psychedelische blues-rock band oprichtte. Inmiddels is ze een gevestigde waarde in de Oostenrijkse blues en daarbuiten mede dankzij het label Roof Records. Uit Georgia komt de nu 60-jarige blueszangeres en gitariste Eugenia Gale, oftewel A.G. Kite. Zij is een vertolkster van de Chicago Blues. Behalve dat ze gewerkt heeft met een indrukwekkende rij namen, heeft ze ook een redelijk aantal eigen albums afgeleverd, zoals in 2008 It's Hot In Here, met Then There's The Truth, A.G. Kite.

dat was Let's All Get Loose door C.C. James. En zij was er al heel vroeg bij, want ze formeerde haar eerste band op haar 12e jaar. Later kwam ze pas echt aan de bak, mede door haar echtgenoot en tegelijkertijd haar songwriter Roy Slideboy Andrews. Met hem werkte ze de laatste ruwweg 20 jaar aan een aantal prima albums. Larry Davis uit Arkansas is vooral bekend van de song Texas Flood. En deze song is door Stevie Ray Vaughan opgenomen en met name door Stevie Ray Vaughan bekendgemaakt. Larry Davis was een vertolker van de Texas Blues. Hij heeft zelfs nog bas gespeeld in de band van Albert King. Van Larry Davis nu de song I Ain't Begging Nobody.

Camel Walk door zanger en gitarist Teisco Del Rey. En dat is een opmerkelijke naam, want zo heet ook een gitaar die oorspronkelijk in Japan gemaakt werd. Teisco als muzikant is een begenadigd gitarist. Op zijn cd The Many Moods of Teisco Del Rey speelt hij met onder andere Charlie Musselwhite, Jimmy Vaughan en Melvin Taylor. En dat zijn toch niet de minste. Ellen en Stevie Nimmo uit Schotland vormden ooit de Nimmo Brothers. Op een gegeven moment gingen de broers ieder hun eigen weg. Ellen begon met de band King King en Stevie startte zijn eigen trio. In 2016 bracht Stevie Sky Won't Fall uit, zijn tweede album alweer. En die titel is misschien een knipoog naar de James Bond film Skyfall, die 4 jaar eerder in 2012 uitkwam. Van die cd Stevie Nimmo in.

Crazy Worlds. Van het debuutalbum Rise to the Grind uit 2012 van zanger en gitarist Garrett LeBeau. Het album is omschreven als lekkere, lome soul, sudderend op een laag vuurtje. LeBeau groeide op in het Wind River Reservaat in Wyoming tussen de Shoshone-Indianen. En voor zover ik kan nagaan is er geen tweede album van deze Garrett LeBeau gekomen. Uit Canada komt Big Dave McLean, gitarist, mondharmonicablazer, zanger en songwriter uit Saskatchewan, een enorm grote provincie in het westelijk midden van Canada. Hij heeft een grote invloed gehad op jongere Canadese bluesmuzikanten. Van deze Big Dave McLean nu uit 2014, Tough Times.

Reno Blues door de nu oude blues- en boogie-pianist Kenny Bluesboss Wayne. Als jonge jongen werd hij vooral door zijn moeder gestimuleerd om te luisteren naar Nat King Cole, Little Willie John en Fats Domino. Nog in 2022, hij is dan 78 jaar, brengt hij Blues from Chicago to Paris uit als eerbetoon aan Memphis Slim en Willie Dixon. En daar komt ook deze song vanaf van dat album. En zo ben ik alweer toe aan de laatste song van dit eerste uur, Let the Blues Get In. Dat gaat Chiropractor Blues worden van Rob Rio. Ook hij is pianist en hij wordt wel de Boss of the Boogie genoemd. Hij is gespecialiseerd in de boogie en blues van de 40 en 50 jaren. En opgegroeid in de Bronx in New York viert hij nu zijn successen in Los Angeles. Van zijn album Banking on the Boogie, Chiropractor Blues. Tot zo dadelijk na het nieuws voor het tweede uur, Let the Blues Get In.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Spaanse media melden dat de afgelopen 24 uur... tienduizenden migranten naar de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko zijn gekomen. Er worden aantallen gemeld tot 50.000. Ceuta is een klein stuk Spaans grondgebied dat grenst aan Marokko. Migranten zwommen er naartoe of pakten een boot en klommen over de hekken. Het zijn vooral jonge migranten die zo de EU proberen binnen te komen. Spaanse autoriteiten spreken van een bestorming en het leger is ingezet. Er zijn al zeker 18 mensen om het leven gekomen. Zij zijn verdronken. Tivoli Vredenburg in Utrecht heeft een evenement afgelast omdat er ook Israëlische universiteiten aan mee wilden doen. De finale van het EK debatteren gaat vanavond daarom niet door. En volgens Tivoli gaat het evenement niet samen met de culturele boycott die is ingesteld tegen Israël. Tivoli dacht eerst dat de Israëlische studenten op persoonlijke titel zouden meedoen, maar ze blijken dat namens hun Israëlische universiteit te doen. Een topadviseur van FIFA-baas Gianni Infantino is opgestapt vanwege de omstreden plannen voor het WK voetbal. Deze week lanceerde Infantino het plan om het WK te laten beheren door een commercieel bedrijf en aandelen daarvan te willen verkopen. Daarop volgde een storm van kritiek. De topadviseur zegt dat hij niet langer kan toekijken hoe de FIFA overweegt een aandeel in het WK te verkopen. Inmiddels heeft een ruime meerderheid van de FIFA-landen zich tegen het plan van Infantino gekeerd. Het lijkt daarom zeer onwaarschijnlijk dat het plan het haalt als het in stemming wordt gebracht. De afgelopen dagen zijn duizenden buitenlandse chauffeurs van vrachtwagens en touringcars over de verzwakte Merwedebrug gereden. Ze kregen geen boete vanwege de regelgeving. Ook reden honderden Nederlandse chauffeurs over de brug bij Gorinchem. Zij worden wel beboet. Het weer. In de noordelijke helft van het land buien. Elders een mix van wolken en zon. Later vandaag ook op andere plekken nog kans op een bui. En het wordt 21 tot 28 graden. Morgen veel zon en dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn bij Barneveld 10 minuten vertraging, 3 kilometer file. De A50 Os richting Arnhem tussen Heteren en Knoopend Grijsoord 9 kilometer file, een kwartier vertraging, 5 minuten. Op de A50 Arnhem richting Os tussen Knoopend Grijsoord en Knoopend Valburg 7 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

liefhebbers van de blues. Welkom terug bij het tweede uur Let the Blues Get In op Veluwe FM. Nog steeds met mij, ik ben Alexander. En ik begin dit tweede uur met Lil Ronnie en de Grand Dukes uit de staat Virginia. Lil Ronnie Owens is als zanger en mondharmonica blazer de belangrijke man in de band. Bovendien schrijft hij de meeste songs, vaak samen met gitarist Ivan Appleroad. En dat levert de cd Got a Strange Feeling op met Cold Hard Cash.

Leap of Faith door de Britse band The Motives. Op het naamloze album uit 2012 combineert de band de muzikale inspiraties van de jaren 40 uit New York, van de jaren 50 uit Chicago en van de jaren 60 uit Londen. Vier ervaren muzikanten uit bands als Snowy White, John Long Baldry, Ian Siegel Band, Coco Montoya en King King. En dat zijn dus geen kleine jongens, die mannen van The Motives. Walking Cane Mark begon in Phoenix in Arizona op zijn 19e in zijn eerste band. Zijn naam Mark Cane leidde tot de artiestennaam Walking Cane Mark toen hij een tijdje door een blessure met een stok moest lopen, wandelstok, oftewel Walking Cane. Van hem het titelnummer van zijn album Trying to Make You Understand.

Big Railroad Blues door de Grateful Dead uit Californië. De band werd in 1965 opgericht en hield het zo'n 30 jaar vol met de oorspronkelijke leden, waaronder Jerry Castilla en Bob Weir. De muziek van de band bestond uit elementen van rock, blues, jazz, folk, country, bluegrass, rock'n'roll, gospel, reggae en world music met psychedelia. Stop dat maar eens in een hokje. In Big Railroad Blues overheerste gelukkig de blues. In 2016 bracht het label Eller Soul Records een eerbetoon uit aan harmonica-beroemdheid uit de 50er jaren Big Walter Horton. Met harmonica-blazers als Kim Wilson, Bob Corritor, Mark Wenner, Steve Geiger, Ronnie Owens, Sugar Ray en nog een paar werd het een indrukwekkend eerbetoon. Nu krijg je van Jimmy Rodgers op piano en zang en Bob Corritor op mondharmonica de song She Loves Another Man.

en geef nog wat hupjes na. Ik wou al beginnen met te zeggen, In Plain Sight was dit, door de Jeff Golub Band. Jeff Golub was vooral een jazzgitarist. Hij kreeg bekendheid door zijn werk met Rod Stewart. Maar ook de blues was hem niet vreemd. In 2011 bracht Jeff Golub met een heel album een eerbetoon aan de Three Kings in the Blues, Bibi, Albert en Freddie King.

Samen met een collega kocht hij een nachtclub in Oakland in Californië, waar hij de blues van de West Coast zwaar ondersteunde. Ieder mocht daar wel optreden. Van zijn album Highway 99, het titelnummer nu, J.J. Malone.

het heerlijk lange Roy's Blues, een nummer van Roy Buchanan, in een uitvoering van Jimmy Thackeray en The Drivers. Roy Buchanan was bij leven een pionier van de Telecaster sound en hij is nooit een grote ster geworden, maar hij heeft wel grote invloed uitgeoefend op vele gitaristen na hem, zoals op Jimmy Thackeray, die hem dit lange eerbetoon bracht. De Fabulous Thunderbirds werden in 1974 opgericht met frontman Kim Wilson, zanger en mondharmonicablazer, als nu nog enig overgebleven lid vanaf het begin. In de loop der tijd heeft een lange rij van muzikanten deel uitgemaakt van de Fabulous Thunderbirds, waaronder als bekendste misschien wel Jimmy Vaughan. Van de cd Strong Like That uit 2016 krijg je nu I Know I'm Losing You.

Closing in on the Fire door Tony Joe White in een duet met Lucinda Williams. Tony Joe White leverde in 2004 een album af met de titel The Heroines, zijn heldinnen. En dat zijn dan Lucinda Williams, Shelby Lynn, Michelle White, Emmylou Harris en Jesse Coulter. En met de laid-back stem natuurlijk van Tony Joe White zelf. Een heerlijk album, moet ik zelf zeggen. En nu ga ik nog wat oud werk ophalen. Een live opname van de heren Magic Sam en Shaky Jake. Deze twee traden samen op, sloegen de handen in één en brachten een aantal prachtige nummers. De kwaliteit van de muziek is niet perfect, maar het is alleszins charmant. Je krijgt te horen van deze twee heren Magic Sam en Shaky Jake All Your Love.

Zo klinkt live muziek uit 1969, want toen is deze opname van Magic Sam en Shaky Jake gemaakt. En zo is het alweer tijd voor de allerlaatste in deze 2 uur Let the Blues Get In. 2 uur blues op de radio, een luxe toch zeker? Op een landelijke zender vind je dat niet. Ik sluit nu af met de West Side Horns en dat is een Tex-Mex band uit San Antonio in Texas. Sinds de jaren 60 heeft de band Daxam, Lost Blues en vele andere bands gebackt. Op eigen benen was daar het album San Quilmas met Funky Mama. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende Let the Blues Get In.

0: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
1: De Lange en Kortland Netwerk Notarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerk Notarissen. Wij houden het graag simpel.
2: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
3: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk. Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met de nieuwe Nefit Easy Thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
4: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
5: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
6: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het dodental van de bestorming van Ceuta is opgelopen naar 34. Dat melden de autoriteiten van de Spaanse exclave bij Marokko. De afgelopen dag zijn ongeveer 60.000 mensen Ceuta binnengetrokken. Veel jonge migranten zien het kleine stuk Spaans grondgebied in Noord-Afrika als poort naar de Europese Unie. Ze hopen een verblijfsvergunning te krijgen waarmee ze verder door de EU kunnen reizen. De migranten zwemmen, pakken een boot of klimmen over de hekken. Het merendeel van de doden zou zijn verdronken. Vanwege de chaotische situatie is in Ceuta het Spaanse leger ingezet. Op de A12 bij Babberich, vlakbij de Duitse grens, is een ernstig ongeluk gebeurd. Daarbij zijn 6 gewonden gevallen. 4 voertuigen botsten op elkaar, waaronder 2 vrachtwagens. De A12 richting Duitsland is tijdelijk dicht. Dit jaar waren er al 2 kettingbotsingen op dezelfde weg. 1 automobilist kwam om het leven. Waarschijnlijk hebben de ongelukken te maken met de Duitse grenscontroles. De burgemeester van Doetinchem riep de Duitse grensgemeente al eerder op om daarmee te stoppen. Een debatevenement in Tivoli-Vredenburg in Utrecht is vanavond afgelast omdat er Israëlische universiteiten aan mee zouden doen. Eerder dacht Tivoli dat de studenten op persoonlijke titel meededen, maar dat bleek niet zo te zijn. En dat gaat volgens het Utrechtse podium in tegen de culturele boycott die is ingesteld tegen Israël. Een piloot uit Maleisië is opgepakt met 70.000 ecstasypillen in zijn koffer. Hij had net een passagiersvlucht van Malaysia Airlines naar Jakarta gevlogen en werd daar op de luchthaven aangehouden. De pillen zaten in losse zakken in zijn handbagage en de man was zelf ook onder invloed van drugs. De Indonesische politie denkt dat hij onderdeel is van een internationaal drugssyndicaat. Het weer, zon, wat wolken en lokaal valt een bui. Het is 21 tot 28 graden. Vanavond en vannacht droog en ook morgen is het zonnig en droog met alleen wat stapelwolken. Het wordt dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land heb je 5 minuten vertraging op de A27 naar Almere tussen Hilversum en Huizen. A50 van Os naar Arnhem, 10 minuten extra tussen Heteren en Knoop het Grijshoord. Dat geldt ook vanuit Arnhem naar Os over de A50 bij Ravenstein. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM-feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij VeluFM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

Speelt hij zacht op zijn gitaar en zingt. Hij zingt omdat hij het niet zeggen kan. Hij zingt omdat hij het niet zeggen kan. In de wijde stilte van de nacht legt hij zijn akkoorden fluisterzacht. En zingt omdat hij het niet zeggen kan.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: is killing me.
1: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
2: Ja, dat deed Kees altijd.
1: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
3: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimer Cafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land rijdt het vooral langzaam op de A50 vanuit Os naar Arnhem. Tussen Heteren en knooppunt Grijsoord doe je er een kwartier langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: En toch, ik heb nog hoop. Want er is toch nog steeds een morgen.
1: En als
0: het geluk dan komt, dan zal ik altijd voor jou zorgen.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedemiddag, dit is het Regio Nieuws. Modelbouwliefhebbers kunnen op zaterdag 17 oktober terecht in de Andreaskerk in Putten voor de jaarlijkse Puttense Modelbouwdag. Tussen 10 en 4 zijn bezoekers welkom om kennis te maken met uiteenlopende vormen van modelbouw. Tijdens het evenement zijn onder meer papieren en plastic modellen, Warhammer-creaties, houten schepen, 3D-printdemonstraties en een nagebouwd Elfstedendorp te zien. Ook worden bouwdozen, modelkits en Lego aangeboden voor bezoekers die zelf aan de slag willen. De Andreaskerk is gevestigd aan de Voorthuizenstraat 14 in Putten. Het Boeldagcomité in Ermelo bestaat dit jaar 60 jaar. Sinds de oprichting zette de organisatie zich eerst in voor de restauratie van de oude kerk en later voor de ondersteuning van kerken in Ermelo en diverse goede doelen. Ter gelegenheid van het jubileum organiseert het bestuur op vrijdag 4 september een feestavond voor vrijwilligers en oud-vrijwilligers van de Boeldag, de kringloopwinkel en de meubelhal samen met hun partner. De bijeenkomst begint om 19:30 in de theaterzaal van het Huis van Ermelo. En tot slot, het faillissement van een wellnessbedrijf in Harderwijk zorgt voor grote onzekerheid bij klanten die al een aanbetaling hebben gedaan voor onder meer jacuzzi's, sauna's en andere wellnessproducten. Meerdere gedupeerden vragen zich af of hun bestelling nog wordt geleverd of dat zij hun geld zijn kwijtgeraakt. Volgens Dagblad de Stentor hebben verschillende klanten geprobeerd contact te krijgen met het bedrijf, maar zonder resultaat. De curator onderzoekt momenteel de financiële situatie en bekijkt welke mogelijkheden er zijn voor een afwikkeling van het faillissement. Voor consumenten geldt dat zij een vordering kunnen indienen bij de curator. En tot zover het Veluwe FM Regio Nieuws.
0: Dit is Veluwe FM. De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Spaanse premier Sanchez noemt de situatie in Ceuta een schending van de territoriale integriteit. Hij ziet mensensmokkelaars als de schuldigen achter de enorme toeloop van mensen in de Spaanse exclave in Marokko. Zo'n 60.000 migranten zouden de stad inmiddels hebben bereikt, vooral jongeren die de EU in willen. Ze arriveerden zwemmend, per boot of door over de hekken te klimmen. 34 van hen zijn omgekomen, de meeste verdronken. Een deel van de jongeren is alweer teruggekeerd naar Marokko, onder meer omdat ze geen voedsel of slaapplek konden vinden. De burgemeester van Ceuta noemt de situatie in zijn stad onhoudbaar. Het fatbikeverbod in Enschede en Amsterdam is tot nu toe een succes, zeggen de gemeenten. Het zijn de eerste steden met een fatbikeverbod. In Amsterdam werden 94 bekeuringen uitgedeeld en in Enschede 9. De gemeenten zeggen ook dat ze positieve reacties krijgen van inwoners en andere weggebruikers. Veel andere gemeenten willen ook iets doen tegen bestuurders van fatbikes, die vaak veel te hard rijden en gevaarlijke situaties veroorzaken. Maar die gemeenten wachten landelijke regels af. AI-bedrijf Suno moet auteursrechten betalen voor het gebruik van bestaande liedjes waarmee met kunstmatige intelligentie nieuwe muziek wordt gemaakt. Dat oordeelt een Duitse rechtbank. De uitspraak is een overwinning voor artiesten, zegt de Duitse organisatie voor auteursrechten. Het is voor het eerst dat een rechter in Europa tot zo'n oordeel komt. FIFA-baas Infantino is een belangrijke adviseur kwijtgeraakt vanwege zijn plannen met het WK voetbal. Infantino wil het kampioenschap onderbrengen bij een commercieel bedrijf en aandelen gaan verkopen, maar hij krijgt daarop veel kritiek. Naast de opgestapte adviseur is ook een meerderheid van de landen die zijn aangesloten bij de FIFA tegen. Het weer, zon, wat wolken en lokaal valt een bui. Het is 21 tot 28 graden. Vanavond en vannacht droog en ook morgen is het zonnig en droog met alleen wat stapelwolken. Het wordt dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land veel vertraging op de A28 vanuit Amersfoort naar Zwolle. Tussen Harderwijk en Epe staat 10 kilometer. Je hebt drie kwartier vertraging. Een mestwagen lekt daar. Daarom is de rechterrijstrook voorlopig dicht. Het verkeer van Amersfoort naar Zwolle rijdt het beste om via Apeldoorn over de A1 en de A50. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is het nieuws uit de regio.
4: Goedemiddag, dit is het Regio Nieuws. Het grasveld achter het huis van Ermelo vormt op woensdag 26 en donderdag 27 augustus het decor van Buitenbios Ermelo. Filmhuis Ermelo, Jongerenwerk Ermelo en Cultuurkust organiseren twee openluchtavonden voor bezoekers vanaf 12 jaar. De voorstellingen beginnen steeds om 9 uur 's avonds. Bezoekers wordt gevraagd zelf een stoel of kleedje mee te nemen. Kaarten kosten €7,50 per avond en zijn verkrijgbaar via het huis van Ermelo. Op de Veluwe kan sneller worden ingegrepen bij wolven die risicovol gedrag vertonen. Door een nieuwe algemene maatregel van bestuur van staatssecretaris Erkens kunnen provincies onder voorwaarden eerder een vergunning aanvragen om een probleemwolf te vangen of af te schieten. Een wolf kan voortaan als probleemwolf worden aangemerkt wanneer het dier bijvoorbeeld binnen 2 weken 2 keer wordt gezien op het schoolplein of speelterrein, herhaaldelijk aangeleide honden aanvalt of agressief gedrag richting mensen vertoont. Voordat tot afschot wordt overgegaan, wordt in veel gevallen eerst geprobeerd het dier weer schuw te maken met zogenoemde aversieve conditionering, zoals een pijnprikkel met een paintballgeweer. En tot slot, een langslepende burenruzie bij een hofje in Ermelo houdt de gemoederen bezig. Ondanks meerdere rechtelijke uitspraken en pogingen om het conflict te beëindigen, is een duurzame oplossing nog altijd niet bereikt. Dagblad de Stentor meldt dat de rechter opnieuw maatregelen heeft genomen in een poging de onderlinge spanningen te verminderen. Die juridische stappen hebben vooralsnog niet geleid tot blijvende rust, waardoor het conflict tussen de betrokken bewoners voortduurt. De zaak onderstreept hoe ingewikkeld langdurige burenconflicten kunnen zijn, zelfs wanneer de rechter herhaaldelijk ingrijpt. Verdere juridische procedures worden niet uitgesloten. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM.

geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst. Niet de glimlach op je allerslechtste grap.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Spaanse premier Sanchez zegt dat mensensmokkelaars de schuldigen zijn achter de enorme toeloop van mensen in de Spaanse exclave Ceuta in Marokko. Tienduizenden migranten zouden de stad inmiddels hebben bereikt, vooral jongeren die de EU in willen. Ze arriveerden zwemmend, per boot of door over de hekken te klimmen. 34 van hen zijn omgekomen, de meeste door verdrinking. Een deel van de jongeren is alweer teruggekeerd naar Marokko, onder meer omdat ze geen voedsel of slaapplek konden vinden in Ceuta. Enschede en Amsterdam zijn tevreden over het fatbikeverbod dat dit jaar werd ingevoerd. Volgens Enschede zijn er in de binnenstad minder onveilige situaties. Ook Amsterdam is tevreden. Handhavers deelden in het Vondelpark tot nu toe een kleine 100 boetes uit aan fatbikers. Een Britse begrafenisondernemer moet 20 jaar de cel in omdat hij families heeft misleid. De man uit de stad Hull verwisselde de as van overledenen en begroef lichamen soms niet. Ook hield hij geld achter dat nabestaanden namens een overledene wilden doneren, bijvoorbeeld aan goede doelen. De man is veroordeeld voor 67 misdrijven. De Britse justitie zegt dat het vertrouwen van de families op kwetsbare momenten is geschonden. De uitvaartondernemer zou diep in de schulden hebben gezeten. AI-bedrijf Suno moet auteursrechten betalen voor het gebruik van bestaande liedjes waarmee met kunstmatige intelligentie nieuwe muziek wordt gemaakt. Dat oordeelt een Duitse rechtbank. Gebruikers van Suno kunnen een liedje maken door aan te geven hoe het moet klinken en waar het over moet gaan. Dat lijkt volgens de artiesten en volgens de rechter veel op muziek maken die al bestaat. De uitspraak is een overwinning voor artiesten, zegt de Duitse organisatie voor auteursrechten. Het weer, flink wat zon, wat wolkenvelden en op de meeste plaatsen droog. Het is 21 tot 28 graden. Ook morgen is het zonnig en droog met alleen wat stapelwolken. Het wordt dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land wordt het langzaam minder druk op de wegen, maar op de A28 vanuit Amersfoort naar Zwolle moet je nog wel veel geduld hebben. Tussen Harderwijk en Epe staat namelijk 11 kilometer file door een lekkende mestwagen. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is 3 kwartier. Het verkeer van Amersfoort naar Zwolle rijdt daarom het beste om via Apeldoorn over de A1 en de A50. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Veluwe FM. Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl.
4: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
3: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
5: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk. Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met de nieuwe Nefit Easy Thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
6: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
7: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
3: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
8: Dit is Veluwe FM.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
9: Dit is de muzikale magnetron. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM-feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

0: ZFM.nl. 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl. Kom eens langs als je surft.
1: Yeah.

0: Wenn ich so daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM? Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimer Cafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

Dit is Dennis Mooij van de ANWB. De meeste vertraging in de regio, veruit, heb je op de A28 van Amersfoort naar Zwolle. Tussen Harderwijk en de afrit Epe staat 11 kilometer door een lekkende mestwagen. De rechterrijstrook is daar dicht. Verkeer richting Zwolle rijdt om via Apeldoorn over de A1 en de A50. En tot zover de ANWB Verkeers.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedemiddag, dit is het regionieuws. De hulpdiensten zijn donderdagavond groots uitgerukt voor een reanimatiemelding aan het Zwarte Pad in Harderwijk. Naast meerdere ambulances werden ook de politie en een traumahelikopter gealarmeerd om medische assistentie te verlenen. De melding kwam in de avonduren binnen bij de alarmcentrale, waarna de hulpdiensten met spoed ter plaatse gingen. Over de toestand van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. De inzet van een traumahelikopter wijst erop dat sprake was van een medische noodsituatie waarbij specialistische zorg noodzakelijk kon zijn. De 23e editie van de kunstroute Noordwest-Veluwe vindt plaats op zaterdag 19 en zondag 20 september tussen 11 en 5. Dan openen kunstenaars in Ermelo en Harderwijk hun ateliers voor het publiek. Bezoekers krijgen de gelegenheid om het werk van de kunstenaars te bekijken en met hen in gesprek te gaan. Aan de kunstroute nemen dit jaar ook 12 nieuwe kunstenaars deel. De kunstroute Noordwest-Veluwe biedt bezoekers een breed overzicht van hedendaagse beeldende kunst en laat hen kennis maken met de makers achter de werken. En tot slot, in Zeewolde zijn donderdag aan het einde van de middag twee auto's met elkaar in botsing gekomen. Het incident vond plaats op de kruising van de Gooiseweg en de Ganzenweg. Het ongeval gebeurde rond 17:15. De oorzaak van de aanrijding is niet bekend. Beide voertuigen raakten zwaar beschadigd en zijn door een bergingsbedrijf afgevoerd. De bestuurders zijn door ambulancepersoneel onderzocht. Als gevolg van het ongeval was de Gooiseweg vanuit Almere in de richting van Biddinghuizen tijdelijk afgesloten voor verkeer. En tot zover het Veluwe FM regionieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De EU heeft contact gezocht met Marokko over de situatie in Ceuta. Voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie heeft gezegd dat de EU niet kan toestaan dat mensen Europa binnenkomen zonder zich aan de regels te houden. Ceuta is een Spaanse stad, maar grenst aan Marokko en de Middellandse Zee. De afgelopen dagen zouden zo'n 60.000 mensen de stad zijn binnengetrokken, vooral jongeren die via Ceuta de EU in zouden willen. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken spreekt over zorgelijke ontwikkelingen. Hij rekent erop dat Spanje doet wat nodig is om de buitengrenzen van de EU te beschermen. De drie verdachten die deze week werden aangehouden in een terrorismeonderzoek blijven langer vastzitten. Volgens het OM hadden ze plannen voor een mogelijke aanslag. Een doelwit is niet bekend. De verdachten zijn 16, 17 en 19. Ze waren eerder in beeld als terrorismeverdachten. Opnieuw is er een ongeluk gebeurd op de A12 vlakbij Duitsland. Mogelijk heeft dat te maken met de files door grenscontroles. Vier voertuigen botsten op elkaar, waaronder twee vrachtwagens. Er raakten meerdere mensen gewond. Drie van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Eerder dit jaar waren er ook al twee kettingbotsingen. Bij een busongeluk in de buurt van de Algerijnse hoofdstad Algiers zijn minstens 25 mensen omgekomen. De bus die op weg was van de stad Sétif naar Algiers raakte onderweg in een slip en stortte in een diep ravijn. Ook raakten tientallen mensen gewond. Zij konden worden gered door hulpverleners. Vanwege het ongeluk heeft de president van Algerije 3 dagen van nationale rouw afgekondigd. In Cyprus is een Brit opgepakt die zou spioneren voor Iran. Hij zou hebben rondgekeken bij een Britse militaire basis op het eiland. De informatie zou hij hebben doorgespeeld aan de Iraanse revolutionaire garde. En het weer, flink wat zon. En ook morgen zonnig en droog, alleen wat stapelwolken. Het wordt morgen 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Vielen in het midden van het land op de A28 van Amersfoort naar Zwolle. Tussen Harderwijk en de afrit Epe doe je er 20 minuten langer over. Dat komt omdat ze daar bezig zijn met het opruimen van mest. Er stond een lekkende mestwagen. De rechterrijstrook en de afrit Epe is daar afgesloten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
1: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het dodental na de bestorming van de ex-slaven Ceuta is opgelopen tot 57, meldt de Spaanse regering. Van de 50 tot 60.000 Afrikanen die het stukje Spanje aan de kust van Marokko proberen te bereiken, zijn er inmiddels 37.000 teruggestuurd, zegt de Spaanse regering. De Europese Unie maakt zich grote zorgen over de situatie in Ceuta. Volgens voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie kan de EU niet toestaan dat mensen Europa binnenkomen zonder zich aan de regels te houden. In het Franse departement Var worden opnieuw mensen geëvacueerd omdat het vuur in de regio is opgeleid door de harde wind. Verschillende woonwijken en een camping zijn ontruimd. De afgelopen week waren er ook al grote branden in het gebied. Daarbij werd 4500 hectare natuur verwoest. Blushelikopters vliegen boven het gebied en 250 brandweerlieden proberen het vuur in het zuiden van Frankrijk weer onder controle te krijgen. De drie verdachten die deze week werden opgepakt in een terrorismeonderzoek blijven langer in voorarrest. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een mogelijke aanslag, zegt het Openbaar Ministerie. Een concreet doelwit is niet bekend. Bij huiszoekingen zijn ook geen wapens gevonden. De verdachten zijn een Eindhovenaar van 19, een jongen van 17 uit De Rijp en een Rotterdammer van 16. Alle drie zijn ze al eens eerder opgepakt voor terrorisme. Vanwege de droogte blijven vanaf woensdag alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam dicht. Dat betekent dat de beroepsvaart en recreanten geen gebruik kunnen maken van belangrijke verbindingen als de parksluizen in Rotterdam. Vanaf woensdag is in de regio ook sproeien en beregenen met oppervlaktewater verboden. Het weer nog, vanavond nog een tijd zonnig. Uiteindelijk koelt het af naar 10 tot 16 graden. Morgen zonnig en droog en het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Luisteraars en amateurs, even serieus moment in de show. Maar u wordt gewaarschuwd voor deze uitzending van de jongens. Het is een drama. Ik zou zeggen, zet de radio zachtjes en sterkte gewenst. Kop terug.
4: Mark, Rusticus, Dennis, de Boer.

0: Zo.
1: Ja, zeg, ja, ja.
0: Een beetje WD-40 wonder hoor.
1: Hoezo?
0: Hey, je moest er aardig over kraaien.
1: Ja, dat ben jij hoor, ik niet.
0: Ja, dat ben ik, ja. Dat is ongelogen waar.
1: Ah, daarom. Ah, niks aan de hand hoor. Nou. De afgelopen 2 weken ging helemaal prima joh.
0: Ja.
1: Nergens last van.
0: Totdat ik er ben.
1: Juist.
0: Ja, het is een gave.
1: Ja.
0: Goed, inmiddels 5 minuten over de klok, 6 minuten over de klok van 7 uur.
1: Van harte welkom bij een nieuwe uitzending. Stennis met, ja, maar
0: origineel.
1: Ja, ja, hij is er.
0: Origineel, jazeker. We zijn terug van weg geweest.
1: Oké.
0: Okay. Ja, ik zag...
1: Je bent van weg geweest. Je was vorige week gewoon in de buurt, toch? Had je geen barbecue?
0: Ik had gisteren, vorige week barbecue, ja.
1: Ja, ja. Zie je dat. Dacht
0: ja, ik zag dat ik...
1: Maar je hebt geen bouwvak.
0: Nee. 26 juni voor het laatst ben geweest. Ja, dit heb ik toegevoegd, toevallig.
1: Oh, kijk. Nou ja, dat is alweer even terug. Ja,
0: dat is al even geleden.
1: Ja. Weet je nog hoe het werkt allemaal?
0: Ja, tot nu toe gaat het nog redelijk goed.
1: Kijk, gelukkig maar.
0: Ja, dus dat. Terug van weg geweest. Dus tijd voor het nieuwe originele recept.
1: Ja.
0: Of er moet er wat veranderd zijn in de tussentijd?
1: Nee, in principe niet. Ik ben 2 keer even weg geweest, hè. Naar de beachpool, natuurlijk, ja. En de Zwarte Cross.
0: Ja.
1: En afgelopen weken alweer hier.
0: Ja.
1: Week.
0: Ik wou dan zeggen, jullie maken mij wel zwart dat ik niet altijd ben. Maar jullie zijn er zelf ook niet heel veel geweest.
1: Nee, klopt. Nou, dat was al laag gekondigd.
0: Ja, zeker.
1: Ja. Nou, dat dus.
0: Dus dat. Mooi. Zometeen om 7:15 dus de foute plaat.
1: Ja. Heb je al wat gevonden of moet ik nog even mijn lijstjes gaan doorscrollen?
0: Nou, je bent aardig in de richting, zie ik het zo voorbij.
1: Ja, ik had al wat neergezet. Ja. Ik had van de week al wat
0: neergezet. Ja,
1: de Boy Foy dingen.
0: Dit ja.
1: Ja, dat is een foute plaatje hoor.
0: Heb je ook al een vlag opgehangen op de A20?
1: Nee. Oh, jij?
0: Ik nog niet.
1: Oké. Okay. Mark en Dennis.
0: Goed, dus dat om 7:15. Heb je nog suggesties? Dan kan deze kant op de welbekende manieren. Maar eerst een beetje...

0: is dit.
1: Ja, en, chic.
0: Ziggy was het en de Raaiers.
1: Oh ja.
0: Is in die strekking. En jij bent het voor mij.
1: Kennen we niet.
0: Nee.
1: Is dat nieuw? Of is het niet nieuw? Of?
0: Ja, het is wel. Ik zag het vanmiddag voorbij komen, heel toevallig. En
1: top 40-je?
0: Nee, dat nog niet.
1: Oh,
0: zover
1: zijn
0: ze nog niet.
1: Nee, oké.
0: Okay. Nee, gelukkig niet. Want er is nog andere muziek op komst. Oh, dat is nog veel erger namelijk.
1: Zo.
0: Maar
1: de nieuwe van Monique?
0: Nee.
1: Oh, dat nog niet eens.
0: Nee, maar dat kan hier ook nu niet eigenlijk.
1: Zo nee, snap ik.
0: Dus dat. Ja, weet ik niet. Dit Chico is dit zeg maar.
1: Ja.
0: Die heeft ook dit gemaakt. Kan nog heel snel. Ja.
1: Oh ja.
0: Dat was iets met WK. Ja, ik heb het een of andere Vende Den Haag. Wel grappig op zich allemaal. Okay. Maar het klinkt zomers. Okay. Ja. Het was weer mooi weer vandaag, dus ja, zomersplaatje.
1: Zeker. Heb je leuk gaan weken gehad dan?
0: Nou, ja. Weken, ja. Ja, op zich, ja.
1: Nou, lekker gewerkt, zeker.
0: Ja, niet veel gekzaligs. Nee, we zijn weer aan het werk gegaan. Dus,
1: je bent weer begonnen, hè?
0: Ja, onderhand B3 alweer gehad.
1: Zo.
0: Dus dat schiet op. Toen aan vakantie.
1: Ja,
0: dat
1: ja.
0: Dat gaat nog wel even duren.
1: Ja,
0: dus,
1: dat zal.
0: Ja. Dus, nou ja, eigenlijk niet heel veel gekkigheid om te liegen eigenlijk. In
1: nou, mooi.
0: Weken, nee.
1: Mooi. Valt reuze mee dan, hè?
0: Totaal om de klussen gehad en alles. Dus,
1: zo. Ja. Ook dat nog.
0: Ja.
1: Oké. Okay.
0: Laatje wees draaien en dus ja, verder.
1: Ja, ik heb het gezien vorige week.
0: Ja. Was kort en krachtig. Was wel een beetje stichting eigenbelang, denk ik, dat je jezelf gered hebt.
1: Ja, dat denk ik ook, want ik ben zondag lekker fit wezen sporten.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Ik denk dat je maat iets zwaarder programma heeft gehad in mijn jaar.
1: Ja, dat zal wel, ja.
0: Ja, ja. Maar ja, hè?
1: Ja. Voor de rest valt het mee, hè? Gewoon zijn gangetje.
0: Ja, mooi.
1: Dus vorige week even wezen uit eten nog.
0: Oh.
1: Trouwens, vorige week zondag.
0: Oh, zo.
1: In een mooie Ermelo.
0: Oh. Nou, we hebben elkaar niet getroffen, want ik ben ook al eten geweest.
1: Zo.
0: Ja.
1: Oké.
0: Waar was je geweest dan?
1: Bij Sprang.
0: Oh.
1: Ja.
0: Je hebt elkaar niet getroffen. Nee.
1: Oh, zat je bij de dingen? De tegenover?
0: Nee.
1: Oh,
0: nee, ietsjes verder door nog.
1: Bij de M. Grote geen M.
0: Nee, Bonaparte waren we.
1: Zo. Oh ja.
0: Ja, dus leuk. Nou, straks wel even het verhaal van de Zwarte Cross, denk ik. Want daar hebben we nog niks van gehoord. Ja, jij denkt dat je het onderuit
1: kunt. Nou ja, moet je vorige week even terugluisteren.
2: De foute plaat. Nog fouter dan fout. Ja,
0: daar heb ik geen tijd voor.
1: Oké.
0: Je wil graag de verkorte versie nog meteen.
1: Ja,
0: inmiddels bijna nog helemaal geen. Maar,
1: nee. Principe kun je gewoon nog een plaatje draaien, hoor.
0: Ja.
1: Maar dat maakt niet uit.
0: Wat doen we dat?
1: Ja hoor.
0: Nou, dan wordt het zo meteen nog een keer. Ik zie daar een klok hangen, de nagen om 7:15. Dus
1: ja, precies.
0: Nou ja, goed. Prima, dat doen we zo meteen. Echt om 7:15. Iets na 7:15, denk ik. De foute plaat. Dus we hebben nog 2,5 minuten daar even voor te kiezen. Dus dat scheelt. En tot die tijd, een stukje van Helemaal Hollands en het origineel van De Over. Ik weet niet of het origineel trouwens is.
1: Dit wel.

0: Oud de plaat. Nog fouter dan fout.
1: Nou, ja, 1 minuut over tijd. Dus ja, kan het.
2: Het is beter, hè? Dat klinkt ook beter. 16 minuten over de klok van 7 uur. Wat ons brengt bij de foute plaat. Wat staat hier in het boek?
1: Ik had een aantal in de lijst gezet. Ik denk, misschien zit er wat voor je tussen. Ja, misschien ook niet, hoor.
2: Zat. Ja, hoor.
1: Oh, kijk eens aan.
2: We kunnen democratisch overstemmen, maar we nemen gewoon dit.
1: Oh ja, joh, prima. Joh.
2: Ja, hoor.
1: Ja, ik zit niet achter de knoppen, dus alles wat fout gaat, ligt niet aan mij.
2: Nee, fijn is dat, hè?
1: Zeker.
2: Heb je dat overdag ook?
1: Ja, valt wel mee. Dan, hè.
2: Sorry.
1: Ja, dat
2: gaat direct fout. Gaat direct fout. Eddie Grant.
1: Ja.
2: Oh,
1: Joanna.
2: Oh ja. Ja.
1: Ken je wel, toch?
2: Ja.
1: Ach, gelukkig.
2: Er is ook een Nederlandse versie van, toch?
1: Van Gijp.
2: Ja, ik wou het zeggen. Ja.
1: Ah, dat is ook fout, hoor.
2: Ja, zeker.
1: Maar dit is ook... mijn vakantie nu.
2: Dat bedoel ik.

0: Eddy Grant.
1: Had ook maar zo de klassieker kunnen zijn.
0: Ja, dit kan voor heel veel dingen weg, dit wat dat betreft.
1: Ja, ja, ja.
0: En Gimme Hope Joanna. Voor de morning camp.
1: Ja, ja, ja.
0: Als zeker. Foute plaat was dat vanavond.
1: Mooi, hebben we die ook weer gehad. Staan we weer helemaal in de lijst. Ik zal hem even afvinken uit het draaiboekje. Zometeen natuurlijk straks tijd voor regio-nieuwtjes. Dat is eigenlijk het volgende itemje.
0: Ja.
1: Wees er rond half acht of zo, hè.
0: Zeker.
1: Brandweer, ambulance en politie-nieuwtjes. Net wat er allemaal hier bij de redactie binnenkomt.
0: Ja, wat er allemaal gebeurd is.
1: Ja.
0: Nou, het verhaal Zwarte Cross.
1: Ja, overleefd.
0: Ja, overleefd. Ja, hij staat hier.
1: Ja, zeker, betreft, zeker. Ja. Nee, prima naar mijn zin gehad. Veel gezien.
0: Ja.
1: Heel veel zelfs.
0: Hmm.
1: We zijn zelfs verder gekomen dan paal 7 dit keer bij de Megatent. Dus ik ging zondag voor de eerste maand naar de cross.
0: Oh! Dus de vrijdag en de zaterdag gezien. Heb je gemist, zeg maar, Alex, van het cross.
1: Dat sowieso. In principe zijn we niet verder dan de Megatent en het hoofdpodium geweest.
0: Okay.
1: Dus het was makkelijk iedereen weer opzoeken, hoor.
0: Ja, dat scheelt wel een hoop, ja.
1: Ja, ja.
0: Ja. Niks geks gebeurd, nee.
1: Nee, met mij niet.
0: Ze
1: hebben
0: je niet gevraagd om ook even in die katapult te stappen?
1: Nou, ik zat er nog over te denken, maar ja hoor.
0: Ja,
1: nee, ik zat in die vrije val.
0: Oh.
1: Dus toen die stunt was, toen zat ik helemaal bovenin in de vrije val. Dus
0: je kon hem mooi uitzien.
1: Ja, we hadden perfect getimed.
0: Dat was een heel perfecte timing, ja.
1: En we stonden nog even stil ook, dus het leek allemaal goed te gaan. Maar...
0: Ja, totdat hij moest opkrabbelen,
1: ja,
0: zeg maar.
1: Ja,
0: zonde. Was leuk bedacht.
1: Zeker.
0: Volgend jaar nieuwe kans, nieuwe
1: ronde. Ja, ja.
0: En ook alles mee teruggenomen of heb je de helft laten staan?
1: Nee hoor. Alles is in principe weer in het caravannetje weer mee terug.
0: Ja. Caravan ook heel teruggekomen?
1: Ja, ja. Hij staat weer helemaal gereed. Ja, dus, ja misschien Boerenrok dat ze nog naartoe houden. Maar.
0: Ja.
1: Kan maar zo, hè.
0: Ja. Nou, kan maar zo, zeker weten. De zomer is al lang genoeg.
1: Ja, daarom. Daarom.
0: Nou, leuk. Fijn.
1: En jij verder?
0: Ja, nou niet zoveel. Ja, de vakantie overleefd, dus ja, dat is zover. Ja. Dus, ja. Maar goed, daar hebben we het over gehad.
1: Ja, daarom.
0: En verder werk. Werk.
1: Gaat gewoon door.
0: Ja.
1: Is nu iedereen met vakantie dan bij je op het werk? Of,
0: nee, de baas zelf gaat nu op vakantie.
1: Oh ja.
0: De andere dus baas is net terug.
1: Lekker,
0: Ja, nu zijn we al. Nu kunnen we half gas.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Middag om kwijt over 3. Oké, tabé, we gaan.
1: Zo. Ja. Zie je dan.
0: Nou, het was van de week ook wel weer warm, hoor. Moesten we wel weer even inkomen. Ja, okay. Kan niet gewerkt met die hitte.
1: Nee, dat klopt.
0: Met die 30 graden van de week was het wel gek zat.
1: Ja. Helemaal mee eens.
0: Zwarte Cross, dan sluiten we het ook af dit jaar, voor dit jaar.
1: Ja,
0: natuurlijk.
1: Joh.
0: Volgend jaar nieuwe ronde, nieuwe kanten.
1: Zeker.
0: Dit is Jovink en de Voeder Beatles. Nog niet helemaal, hoor ik.
1: Nee, bijna.
0: Oh, bijna.
1: Het was het thema van het jaar, hè.
0: Elk jaar?
1: Elk jaar hebben ze een ander thema.
0: Oh, ik kan me heugen dat het vorig jaar ook was.
1: Nee, dit thema niet.
0: Nee.
1: Vorig jaar hadden ze groeven en stoeven.
0: Oh ja.

0: Jovink en de Voeder Beatles waren
1: juist,
0: dat.
1: Ja. Ja, ja.
0: En het geet hier spoken.
1: Ja, dat was het themaatje van dit jaar.
0: Van een oud album.
1: Ja, klopt. Ja. Ja, ja, ik heb het idee dat ze zomaar voor jou weer een ander itemtje van hun dingen pakken.
0: Ja, waarom niet?
1: Je weet het niet,
0: ja. Ja, joh. Waarom zou je het opnieuw verzinnen?
1: Ja, daarom.
0: Klopt gelijk. Goed, zometeen om 7:30 regio nieuws.
1: Ja, ja, ja. Dat klopt.
0: Wij vragen nog Stennis een momentje.
1: Ja.
0: Ook nog. En in de tussentijd, wat kan mij het schelen? Ook nog straks.
1: Ja, zeker, ja. Zeker. Ook die komt voorbij.
0: Ja. Goed. Ook dit. Jij was laat. Dat heeft een reden dat had.
1: Ja, zeker.
0: Het is leuk voor jezelf beginnen.
1: Ja.
0: Geweldig.
1: Ja, iedere dag gewoon van, we gaan naar huis. We zien het alweer.
0: Nee. Maar ja,

0: We doen het andersom.
1: Ik
0: zong het andersom.
1: Het bootje zong
0: weer achter
1: de kant. Nou, geef niet meer.

0: nou toch? Hey, nou toch?
1: Ja, wat is dat?
0: De band is uit elkaar gesprongen.
2: Een zootje.
0: Hele zooi los.
2: Maar wat een bende.
0: Nou, dan moeten we in elkaar zetten met z'n allen.
2: Ja, natuurlijk.
0: Pak je gereedschap maar weer.
2: Nee, alweer.
0: En dan gaan we jongens de lopende band repareren.
3: Oh. En een boutje en een moedje en een schroefje.
1: Zo gaat het nog een half uur door.
4: Ja, ja, zeker.
1: André van Duin was dat. 1999 staat hier zelfs, maar... Boutje, moertje en een schroefje?
4: Ja, ja, dat zou maar zo kunnen. Het is al een oud, maar ja, ik ken de videoclip nog wel, denk ik.
1: Oh ja.
4: Ja, die heb ik nog wel ergens op zo'n cassettebandje.
1: Dat is al gerust, ja. Goed, inmiddels 7:30 geweest. Wat betekent eigenlijk dat we aangekomen zijn bij het volgende?
4: Ja. Goedenavond. Nieuws uit de regio.
5: Goedenavond, dit is het regio nieuws. In Zeewolde zijn donderdag aan het einde van de middag twee auto's met elkaar in botsing gekomen.
1: Oh.
5: Het incident vond plaats op de kruising van de Gooiseweg en de Ganzenweg. Het ongeval gebeurde rond 5:45. De oorzaak van de aanrijding is niet bekend. Beide voertuigen raakten zwaar beschadigd en zijn door een bergingsbedrijf afgevoerd. De bestuurders zijn door ambulancepersoneel onderzocht. Als gevolg van het ongeval was de Gooiseweg vanuit Almere in de richting van Biddinghuizen tijdelijk afgesloten voor verkeer. De 23e editie van de kunstroute Noordwest-Veluwe vindt plaats op zaterdag 19 en zondag 20 september tussen 11 en 5. Dan openen kunstenaars in Ermelo en Harderwijk hun ateliers voor het publiek. Bezoekers krijgen de gelegenheid om het werk van de kunstenaars te bekijken en met hen in gesprek te gaan. Aan de kunstroute nemen dit jaar ook 12 nieuwe kunstenaars deel. De kunstroute Noordwest-Veluwe biedt bezoekers een breed overzicht van hedendaagse beeldende kunst en laat hen kennis maken met de makers achter de werken. En tot slot, een langslepende burenruzie bij een hofje in Ermelo houdt de gemoederen bezig. Ondanks meerdere rechtelijke uitspraken en pogingen om het conflict te beëindigen is een duurzame oplossing nog altijd niet bereikt. Dagblad de Stentor meldt dat de rechter opnieuw maatregelen heeft genomen in een poging de onderlinge spanningen te verminderen. Die juridische stappen hebben vooralsnog niet geleid tot blijvende rust, waardoor het conflict tussen de betrokken bewoners voortduurt. De zaak onderstreept hoe ingewikkeld langdurige burenconflicten kunnen zijn, zelfs wanneer de rechter herhaaldelijk ingrijpt. Verdere juridische procedures worden niet uitgesloten. En tot zover
4: van jou en je buurman?
5: Regio nieuws.
1: Nee hoor.
4: Nee, afgerund.
6: De politie vraagt uw aandacht voor het volgende.
1: Voor de burenruzie.
4: Ja, begin maar hoor.
6: De politie vraagt uw aandacht voor het volgende.
4: Voor de burenruzie. Ja hoor, ik pak hem er zo even bij. Want in Putten is woensdagmiddag een fietser licht gewond geraakt bij een aanrijding met een bus. De vrouw kwam vermoedelijk tegen de zijkant van de bus terecht. En het incident vond plaats op de Stationsstraat.

0: Dat voor zometeen. Ja, of nu, net wat je wil, hè.
1: Ja, dat gaat ook.
0: Ja hoor, zeker. Zeker. Eens even kijken, bosbrandgevaar op de Veluwe, die blijft hoog, ondanks regen. Ja, dat is een beetje, nou ja, het heeft even geregeld hier, ja zeker. Ja, ja, daarom. Maar het is een beetje een waarschuwing, hè, dus oproep tot extra voorzichtigheid. Bosbranddeskundigen benadrukken dat het een beperkte hoeveelheid heeft geregeld en dat dat maar tijdelijk effect heeft. Door de aanhoudende droogte kan een natuurbrand zich altijd nog snel ontwikkelen. En bezoekers op de Veluwe worden daarom opgeroepen om geen vuur te gebruiken en alert te blijven op de geldige veiligheidsmaatregelen. Zo.
1: Ja.
0: Ja. Okay. Dus geen barbecue.
1: Nee.
0: En nou, dat soort dingen.
1: Oh, niet op houtskool en vuur niet.
0: Nee,
1: gas
0: dat
1: wel.
0: Gas, ja, gas maar.
1: Gas maar alles.
0: Ja.
1: En dan zie ik nog gewoon, van de week zie je dan nog gewoon mensen onkruid verdelgen met zo'n gasbrandetje.
0: Ja.
1: Nou, dan ben je ook wel een klein beetje levensmoe hoor, wat dat betreft.
0: Maar dan? Mag dat niet?
1: Er wordt aan alle kanten gezegd, het is droog. Probeer niet zoveel mogelijk met vuur te lopen spelen. En gaan van die mensen met zo'n gasbrander het onkruid verstaan.
0: Ja, maar dat is niet spelen.
1: Nou, dat noem ik wel spelen met vuur.
0: Ah, oké.
1: Nee. Zelfs de gemeente, ja. Ja. Zelfs de gemeente Putten hier ook.
0: Nou, die hebben geen vuur.
1: Neus wel.
0: Nee, joh.
1: Ik zag er van de week eentje hier bij jou, bij Rakhorst hier ook, bij die garage, bij de woningstichting. Toen kwam ik hier, wat kwam ik hier doen?
0: Dat weet ik niet. Weet niet meer.
1: 'S Ochtends vroeg, heel vroeg was het.
0: Ja, maar
1: het
0: was heel vroeg. Dat is sowieso niet van de gemeente, want die beginnen niet voor 9 uur.
1: Dat was een karretje van de gemeente, anders is die gejat. Dan moet de gemeente even het wagenpark naar kijken.
0: Maar die doen toch niet met vuur, die doen toch met warm water?
1: Nee, dit was geen warm water.
0: Oh?
1: Het was een heel raar kleurtje voor warm water.
0: Nou, dan weet ik het ook niet.
1: Ja, ik weet het ook niet.
0: Dan moet de gemeente maar even bellen.
1: Ja.
0: Even tekst en uitleg.
1: Goed, had je nog meer?
0: Ja, zeker. Vermoeden van brand. Een tractor met pech die zorgt voor verkeershinder op de Gaddersweg in Putten. In Putten heeft dinsdagmiddag een tractor voor verkeershinder gezorgd op de Gaddersweg. Het incident vond plaats in de richting van Gadder en omstanders die vermoeden aanvankelijk dat het voertuig in brand stond. Hierna werd de brandweer gealarmeerd. Na aankomst bleek er geen sprake te zijn van brand, maar een technisch mankement. En de inzet van de brandweer was niet nodig.
1: Gelukkig.
0: Ja, gelukkig maar weer. Maar je zou toch zeggen, dan als er rook is, dan ja.
1: Ze hebben maar dat geleerd, maar rook is vuur.
0: Ja, meestal wel, maar. Nou, dat weet ik ook allemaal niet.
1: Dat was het?
0: Ja.
1: Mooi. Het is mooi weer, Tropical Nights. Ja, jij ook bent verzinnen.
0: Ja, ik denk, ik doe een mooi berichtje over een trekker, een landbouwwerk.
1: Dat kan zo meteen
0: nog. Dan doe ik een berichtje nog een keer.
1: Dat kan zo meteen, zat nog.
0: Nou hoor.
1: Maar eerst René Leblanc.
0: Ja, en de veel nieuwe belangrijker.

0: Tropical Nights.
1: Ja. Nieuw was dat, hè?
0: Het was nieuwe muziek. Ja. Dit is wel een van de nieuwe platen.
1: Ja.
0: De plaat. De man brengt niet zoveel uit, maar...
1: Nee. Maar zo.
0: Ja, wel, met de bankzitters laatst natuurlijk nog, ja.
1: En in
0: Duitsland is hij aan het rommelen.
1: Ja, tuurlijk. Ja. Hè? Duitsland is natuurlijk een stuk groter. Dus ja, als je daar een beetje bekend hebt...
0: Dat bedoel ik. Er zijn er meer mensen
1: die
0: dat doen.
1: Ja, dan levert je Spotify meer op dan die paar in Nederland.
0: Dat bedoel ik, ja. Mooi, inmiddels, de vlaggen hangen weer onderhand. Hoofdstakingen, gekkigheid.
1: Heb je al in de file gestaan? Of,
0: nee, want we zijn de hele week Ermelo geweest. Dus uit de deur geweest.
1: Ja, op de, hoe heet dat, zondagsapp?
0: Ja, op de Strandhorst, toch?
1: Ja, zeker, op het viaduct. Maar nog niet om te blokkeren.
0: Nee.
1: Dat komt nog.
0: Dat komt nog, denk ik, ja.
1: Ja,
0: als
1: dus...
0: Ik maandag doen, ik moet maandag naar Amsterdam. Dus dat dan voor mij even kunnen regelen.
1: De terugweg.
0: Ja.
1: Nou, stukje cultuur, de Landbouwwerktuigenvereniging.
0: Moest even warm draaien.
1: Ja, zeker.
0: Plaatje, oude plaat, LP, moest even warm draaien.
1: Ja.
0: Mooi voor je toch?
1: Ja, mooi voor je toch.
0: Oké, mooi van gehoord.
1: Nou ja, een hele band.
0: Ja, oké, ik hoor het.

0: Boy Foy toch? Achterhoekse band, kon je dat horen? Nee, hè?
1: Ja,
0: dat is weer wat anders dan Friese.
1: Ja, het is heel anders dan Friese. Ja. Even goed naar luisteren dit jaar. Ah, het is wel te verstaan, maar dan moet je wel je aandacht erbij houden. Ja,
0: ja, dat klopt. Ja.
1: Hakselaar en balenpessen ervoor.
0: Ja.
1: Shovel, dat hoorde ik. Shovel.
0: Ja, zo, zeker.
1: Was het van een zwarte cross? Of kom je
0: er bij? Ja, die waren er ook. Ja. Ik heb ze niet gezien, maar ik heb het ze wel gehoord, hoor. Ja, nu weet ik allemaal niet eigenlijk. Geen idee wat eigenlijk hun grootste hit is.
1: Ja, geen idee. Nee, nou, dat is ook in de war zijn met wat anders. Geen idee.
0: Ja, dat denk ik, ja. We zullen er een keer wat anders van draaien.
1: Dat is zeker niet.
0: Wie ik wel heb gezien, die zag ik net ook staan. Dat was natuurlijk Danny.
1: Danny
0: Paradero.
1: Danny Paradero. Oh ja.
0: Zeker, die doet natuurlijk altijd op de crossbaan. Hè?
1: Ja,
0: dus klopt, die heb ik zondag gezien.
1: Ja, dat klopt ja.
0: Kijk, kun je ook wel weer eens draaien.
1: Nou, laat het toeval nou toch zijn.
0: Juist.
1: Maar dit is een goede volgens mij. Ja, maar dit is niet de goede. Er is nog een andere versie dan.
0: Oké. Nou, dit was een nieuwe, zag ik.
1: Ja?
0: Ja.
1: Oh, dan doen we dit toch?
0: Ja, die is nog niet zo.
1: Ik vind het allemaal best.
0: Dit is van Piraten Powerhouwer.
1: Oh, maar er gebeurt hier nu echt van alles in één keer.
0: Danny Blom en Herman.
1: Ja, een beetje Herman en Danny Blom, ja. Ik denk dat het wel de goede is, denk ik.
0: Ja, dat denk ik ook wel, joh.
1: Ja, die doet dat cross-circuit-dog-ding, toch?
0: Ja, klopt.
1: Danny Paradero.

0: Ja, dat was voor de stemmingsmomentje was dat. Danny Panadero en DJ Herman samen met Danny Blom. Ja, DJ ja, Danny. Ja, ja, nee, ja. Het is gewoon Danny Blom.
1: Danny Blom.
0: Ja. De Piraten Power Hour.
1: Ja, duo. Zeker. Die zijn er ook nog geweest.
0: Ja.
1: Trouwens.
0: Ja. Daar ben ik bij geweest.
1: Ja, ja, ja. Heb ik ook nog even gezien. Ja, ja, ja, ja, leuk. We hebben best wel wat gezien hoor.
0: Ja, zeker weten. Ja. Ja, je hebt er aan wat meegekregen wat dat
1: zeker,
0: betreft.
1: Zeker, zeker.
0: Ja. Ze blijven hangen. Dat is ook wel wat waard.
1: Ook dat nog.
0: Zometeen.
1: Ja, ja, ja, ja. Ja. Zal ik vast het item hier erbij pakken?
0: Het is zomer of het is geen zomer?
1: Ja, heel goed. De zomer is er 50. Ja. Ja. Hebben we die jingles nog?
0: Ja, die zijn er nog. Maar eerst Ozone.

0: Oh, zo was dat.
1: Uit de oude doos.
0: Echte camping disco's.
1: Ja, zeker. Ja, dat zou je wel eens even willen weten.
0: Heel weinig.
1: Nou. Maar mocht jij nog niks te doen hebben, want op woensdag 26 en donderdag 27 augustus, dan komt de Buitenbios naar Ermelo.
0: Oh ja.
1: Dat is wel wat voor jou. Twee van die filmavonden.
0: Ja, ik snap wat er gebeurt.
1: Eens even kijken. Boeldag Ermelo die viert 60-jarig jubileum met feestavond. Maar alleen voor vrijwilligers.
0: Oh, ja, dat is niet voor mij. Dat is nee, dan houden we op.
1: In principe niet. Nee. En Putten maakt zich op voor de jaarlijkse modelbouwdag.
0: Oh,
1: ja. En misschien dat het ook voor jou wel geldt, maar klanten vrezen voor bestellingen na faillissement van een wellnessbedrijf in Harderwijk.
0: Ik las het, ja.
1: Ja. Ja. Hey, heb je geen jacuzzi besteld?
0: Nee.
1: Hoe dat niet?
0: Nee.
1: Maar oké. In Putten is de kermis gestart.
0: Ja.
1: Mocht je het leuk vinden.
0: Oh, nou nee, maar...
1: Oh. Nou ja,
0: ik zou dat we nog dat in Ermelo nog een kermis krijgen. We hebben het laatst gehad, kermis.
1: In Ermelo?
0: Ja, op het weidje. Hier moet je zien.
1: Oh?
0: Ja.
1: Oh, heb ik niet gezien. Nou, voor mij komt dat nog, toch? Hallo.
0: Ja, dat moet nog gebeuren, maar...
1: Ja.
0: Ja.
1: Nou ja, daarom. Daarom. Moet nog komen. Eens even kijken. Wat hebben we dan allemaal nog meer? Want je brengt me helemaal van mijn apropos, hè? Mocht je het willen weten, Piet Pelman, die is de nieuwe voorzitter van Stichting Leergeld Randmeren. Ja, gefeliciteerd Piet.
0: Gefeliciteerd.
1: Ja, koper data gaat vieren.
0: Maar niet.
1: En koper 2, dan vieren we net mee.
0: Ja.
1: Komkommer tijd hoor ik.
0: Zeker. Dat is echt een enorme komkommer tijd. Als je dit uit de man niet vol krijgt, dan is dat weer wel waardelozer.
1: Nou, eentje voor in de bak.
0: Zoveel duizendste keer van de dag. Ja, ik heb het al een keer gehoord. Ja, hoor. Rutger van Barneveld.
2: Denk je

0: een streepje erbij, hè?
1: Ja, weer een streepje erachter zijn naam.
0: Nou, ik moet zeggen, ik vind hem nog niet gaan vervelen, dit nummer.
1: Nee, op dit Rutger van wel mee, ja. Hier kun je een mooi loopje van maken hier achterin.
0: Ja, makkelijk.
1: Hier houdt het op, ja. Hier houdt hij op.
0: Daar.
1: Ja.
0: Dit ja, dat, ja, dat stukje alleen maar even repeat, hè. Nou ja, dan ben je nog druk.
1: Ja, dan ben je nog druk van de week.
0: Ja, ja.
1: Hoe dit doet dat zelf ook eens wat.
0: Zeker.
1: Rutger van Ballenveld was dat en Zwoele Zomernachten. Wordt dat de zomerhit van dit jaar? Of,
0: Is dat ook nog niet aan?
1: Ja, ik weet het niet. Er zit nog steeds in competitie, heb ik gehoord. Dus,
0: met wat?
1: Ja, met wat? Ja, met dat Cheerio.
0: Nee, joh.
1: Ja, met dat Cheerio.
0: Nou.
1: Dat gaan we niet draaien. Dat heb ik
0: nee,
1: niet
0: zeker niet. Zeker
1: ah, en
0: niet.
1: Er is nu wat nieuws.
0: Nieuws?
1: Even kijken of dat een heel kaal stukje kan. Moet ik wel even het goede stukje erbij pakken. Heb je dit al gehoord?
0: Denk maar wat bij. Elke dag nee. Uit ja, ja, ja, ja, uit hem, ja, ja, ik heb
1: ja,
0: hem
1: ja, dat kan je helemaal draaien, dat kan niet helemaal hier, want dat gaat niet, maar nee, ja, reënberen is dat, voor degene die thuis nog willen opzoeken voor vanavond. Ja, ja dit, dat zegt ook nog dat dit een zomerrit gaat worden. Nou, ik ben heel benieuwd, maar ja, je weet het niet
0: nee,
1: natuurlijk.
0: Weet het
1: dus,
0: nee,
1: goed,
0: nee.
1: Voor nu houden we op.
0: Ja, tot volgende week, dan ben ik er weer, denk ik.
1: Ja, dat is augustus. In principe ben ik er ook volgende week.
0: Oh, dus, kijk eens aan.
1: Voor niet zonder tegen.
0: 7 augustus zie ik. Ja, ja, tot dan.
2: Met Mark en Dennis.
3: Zo. En nu maar knus naar jullie warme nestje.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Ik heb er nog 10.
3: Oogjes dicht.
1: 10 seconden.
3: En snaveltjes.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal.
3: Slaap lekker.
4: Verschillende Europese landen nemen maatregelen na de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta. Frankrijk en Duitsland verscherpen hun grenscontroles. Italië schort de Schengen-regeling op voor vrijreizen van en naar Spanje. De Italiaanse, Finse en Deense regering willen bespreken of Spanje tijdelijk uit de Schengen-regeling kan worden gezet. Intussen zijn de meeste migranten alweer vrijwillig terug naar Marokko, zegt de Spaanse overheid. Morgen is in Amsterdam de grote botenparade van de Pride, de Kanaalparade. In Amsterdam zijn veel extra veiligheidsmaatregelen genomen, nog geen week na de aanslag in Berlijn. De schrik zitten wij veel bezoekers nog goed in.
5: Iedereen is een beetje op hun hoede. Ik denk dat je wil feesten, je wil niet ja, weer schalen en je regenboogvlaggen weghalen. Maar iedereen is toch wel een beetje nerveus.
4: Over wat de extra maatregelen zijn, zegt de gemeente Amsterdam vanuit veiligheidsoverwegingen niets. De drie verdachten die deze week werden opgepakt in een terrorismeonderzoek blijven langer in voorarrest. Het gaat om een Eindhovenaar van 19, een jongen van 17 uit De Rijp en een Rotterdammer van 16. Redacteur Isa Huizing over waar deze jongeren van worden verdacht.
6: Het OM die verdenkt hen van het voorbereiden van een mogelijke aanslag. Ja, dat is echt een forse verdenking en dus is ook besloten dat zij op dit moment niet vrijkomen. Wel is er bekend geworden dat de verdachten geen concreet doelwit of moment voor een aanslag hadden.
4: En het weer vanavond en vannacht opklaringen. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Veluwe FM.
8: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
9: And now, ladies and gentlemen. Flashback Show.
10: Flashback tunes from back then. This is Flashback.
8: Met Marcel Hergaarden.

En we zijn begonnen met de Flashback Radio Show. Philip Bailey, welcome to the club. Hoorde je onze openingstrek vandaag. Hier is AP Connection, samen met Nate Williams. En keep this star burning.

Goed dat je luistert naar de Flashback Radio Show. We draaien achterin volgens Jordan AP Connection samen met Nate Williams. Een nieuwe track. En daarachteraan deze Zan Abiratni. En dat heette The Nightfall. Woo!

Met Walter niet aan. Walter Murphy, sorry. Uncle Lou, Walter Murphy en een Full Tilt Boogie. Dat trek uit het begin van de jaren 80. Het is de hoogste tijd voor nieuw werk. We gaan het een beetje kalmer aan doen met Nate James en Set the Tone 2026.

Ik zeg, de toon is gezet met Nate James. Set the Tone 2026 remix, hoor je vandaag in de show. Remix door Jim Sharp. En zometeen gaan wij even onze korte break. Dan snel weer bij je terug met meer hits.

0: nieuws uit de regio.
1: Goedenavond, dit is het Regio Nieuws. Modelbouwliefhebbers kunnen op zaterdag 17 oktober terecht in de Andreaskerk in Putten voor de jaarlijkse Puttense Modelbouwdag. Tussen 10 en 4 zijn bezoekers welkom om kennis te maken met uiteenlopende vormen van modelbouw. Tijdens het evenement zijn onder meer papieren en plastic modellen, Warhammer-creaties, houten schepen, 3D-printdemonstraties en een nagebouwd Elfstedendorp te zien. Ook worden bouwdozen, modelkits en Lego aangeboden voor bezoekers die zelf aan de slag willen. De Andreaskerk is gevestigd aan de Voorthuizenstraat 14 in Putten. Het grasveld achter het huis van Ermelo vormt op woensdag 26 en donderdag 27 augustus het decor van Buitenbios Ermelo. Filmhuis Ermelo, Jongerenwerk Ermelo en Cultuurkust organiseren twee openluchtavonden voor bezoekers vanaf 12 jaar. De voorstellingen beginnen steeds om 9 uur 's avonds. Bezoekers wordt gevraagd zelf een stoel of kleedje mee te nemen. Kaarten kosten €7,50 per avond en zijn verkrijgbaar via het huis van Ermelo. En tot slot, de hulpdiensten zijn donderdagavond groots uitgerukt voor een reanimatiemelding aan het Zwarte Pad in Harderwijk. Naast meerdere ambulances werden ook de politie en een traumahelikopter gealarmeerd om medische assistentie te verlenen. De melding kwam in de avonduren binnen bij de alarmcentrale, waarna de hulpdiensten met spoed ter plaatse gingen. Over de toestand van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. De inzet van een traumahelikopter wijst erop dat sprake was van een medische noodsituatie waarbij specialistische zorg noodzakelijk kon zijn. En tot zover het Veluwe FM Regio Nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Veluwe.

Chaka Khan samen met Snoop Dogg en Boogies in My Soul. Je hoort het in de Flashback Radio Show. We draaien ze achter en volgens. Stukje terug in de tijd met Miss Daisy Hicks. I Wanna Be Close To You. Hier is de Sir Pierce Curious Remix.

Tracy Hicks in de Flashback Radio Show van een aantal jaar geleden alweer. Wanna be close to you. Door met nieuw werk, nieuw oud werk. Norma Jean Wright. En hier is de Ode to Disco.

Disco on the Final Records. Ja, je hoort Norma Jean Wright, Ode to the Disco en de Flashback Radio Show. Ja, dat ruimt ook weer. Je vraagt je af wat

Renee en Angela houden hier in de show. En save your love for your number one, y'all. Dat was samen met Curtis Blow. Hier is Kenny B. Tot straks in de tweede uur Flashback Show. Hier is Better.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Verschillende Europese landen nemen maatregelen na de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta. Zo eist Nederland dat Spanje de illegale migranten terugstuurt naar Marokko. EU-redacteur Roemer Rockhuizen.
2: Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken die noemt de situatie zorgelijk. Die zegt erop te rekenen dat Spanje doet wat nodig is om die buitengrenzen van de Europese Unie te beschermen. Dat horen we ook de Duitse bondskanselier Merz zeggen. Dat juist die bescherming van de buitengrens zo belangrijk is.
1: Sommige landen gaan nog verder en willen dat Spanje tijdelijk uit de Schengenzone wordt gezet. Maar dat is juridisch niet mogelijk. De drie verdachten die deze week werden opgepakt in een terrorismeonderzoek blijven langer in voorarrest. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een mogelijke aanslag, zegt het Openbaar Ministerie. Een concreet doelwit is niet bekend. Bij huiszoekingen zijn ook geen wapens gevonden. De verdachten zijn een Eindhovenaar van 19, een jongen van 17 uit De Rijp en een Rotterdammer van 16. Alle drie zijn ze al eens eerder opgepakt voor terrorisme. Vanwege de droogte blijven vanaf woensdag alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam dicht. Ook wordt het verboden om oppervlaktewater te gebruiken. Naast de scheepvaart en de industrie krijgen ook burgers daar last van, legt het bestuur van het waterschap uit.
3: Van golfbanen, maneges, de gemeentes die hun planten nog water geven langs grachten of groen sportvelden. We hebben echt alles nodig om onze keringen veilig te houden.
1: Het is onduidelijk hoe lang het verbod van kracht blijft. En de paden voor mountainbikers bij Nijmegen zijn in strijd met de wet. Dat zegt de rechter in een zaak van de stichting Das en Boom. Volgens die stichting rijden mountainbikers beschermde dieren plat. De stichting wil de paden dicht hebben, maar zover gaat het vonnis niet. En het weer nog vanavond en vannacht opklaringen. Morgen zonnig en droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Flashback Radio Show.
4: Met Marcel Hergaarde.

Andy en de Big Funk Audio Superfly en track uit 2024 in de Flashback Radio Show. Misschien denk je nu, gaan ze nou ook al bezig en draaien? Nee, dit is Sekou en Far From an Angel.

0: nieuws uit de regio.
1: Goedenavond, dit is het regionieuws. Het Boeldagcomité in Ermelo bestaat dit jaar 60 jaar. Sinds de oprichting zette de organisatie zich eerst in voor de restauratie van de oude kerk en later voor de ondersteuning van kerken in Ermelo en diverse goede doelen. Ter gelegenheid van het jubileum organiseert het bestuur op vrijdag 4 september een feestavond voor vrijwilligers en oud-vrijwilligers van de Boeldag, de kringloopwinkel en de meubelhal samen met hun partner. De bijeenkomst begint om 19:30 in de theaterzaal van het Huis van Ermelo. Het faillissement van een wellnessbedrijf in Harderwijk zorgt voor grote onzekerheid bij klanten die al een aanbetaling hebben gedaan voor onder meer jacuzzi's, sauna's en andere wellnessproducten. Meerdere gedupeerden vragen zich af of hun bestelling nog wordt geleverd of dat zij hun geld zijn kwijtgeraakt. Volgens Dagblad De Stentor hebben verschillende klanten geprobeerd contact te krijgen met het bedrijf, maar zonder resultaat. De curator onderzoekt momenteel de financiële situatie en bekijkt welke mogelijkheden er zijn voor een afwikkeling van het faillissement. Voor consumenten geldt dat zij een vordering kunnen indienen bij de curator. En tot slot, op de Veluwe kan sneller worden ingegrepen bij wolven die risicovol gedrag vertonen. Door een nieuwe algemene maatregel van bestuur van staatssecretaris Erkens kunnen provincies onder voorwaarden eerder een vergunning aanvragen om een probleemwolf te vangen of af te schieten. Een wolf kan voortaan als probleemwolf worden aangemerkt wanneer het dier bijvoorbeeld binnen 2 weken 2 keer wordt gezien op het schoolplein of speelterrein, herhaaldelijk aangeleide honden aanvalt of agressief gedrag richting mensen vertoont. Voordat tot afschot wordt overgegaan, wordt in veel gevallen eerst geprobeerd het dier weer schuw te maken met zogenoemde aversieve conditionering, zoals een pijnprikkel met een paintballgeweer.

Roy Hoes. En dan Stephanie Milsroop als verpleegster. Met zo'n wit mutsje op en een rood kruis. Ja, ik weet het nog precies. The Madison Song hoorde je in de Flashback Radio Show. Miss Stephanie Milsroop. Tijd voor nieuw werk. Iets rustiger aan. Hier is Anne Ray en The Sweet Thing.

We gaan het laatste gedeelte van de Flashback Radio Show. Nog een paar minuten te gaan. Je hoorde Erin Ray en The Sweet Thing. Ik neem je nog even mee naar 2020. En ja, dat is alweer 6 jaar geleden. Dus de band Televisor, Doing It.

Jongen, Julian Swain. En dit was hem weer voor deze week, de Flashback Radio Show. Ik bedank je alvast voor het luisteren. Ik spreek je natuurlijk graag de volgende keer opnieuw voor een nieuwe aflevering van de Flashback Hits met oud en nieuw. Over oud en nieuw, hier is een nieuwe. Beth en Omar Wilson.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Nederlandse kabinet eist snel maatregelen van Spanje om illegale migranten terug te sturen naar Marokko. Na de bestorming van de ex-slaven Ceuta mogen de migranten niet het vasteland bereiken, zegt buitenlandminister Berendsen.
2: Wat hier moet gebeuren is dat Spanje ervoor zorgt dat de grens sluit, dat illegale migranten ook teruggestuurd worden. Dat zij voorkomen dat die migranten die nu in Ceuta aangekomen zijn ook door kunnen reizen naar het Spaanse vasteland. En dat ook volstrekt duidelijk is dat het geen zin heeft om die grens te passeren. Omdat als je dat doet, je gewoon teruggestuurd wordt.
1: Sommige Europese landen willen dat Spanje uit de Schengenzone wordt gezet. Maar dat is niet nodig, volgens de minister. In het Franse departement Var worden opnieuw mensen geëvacueerd, omdat het vuur in de regio is opgelaaid vanwege de harde wind. Verschillende woonwijken en een camping zijn ontruimd. De afgelopen week waren er ook al grote branden in het gebied. Daarbij werd 4500 hectare natuur verwoest. Blushelikopters vliegen boven het gebied en 250 brandweerlieden proberen het vuur in het zuiden van Frankrijk weer onder controle te krijgen. Ook het bestuur van de FIFA is tegen het plan van voorzitter Infantino om WK-aandelen te gaan verkopen. Het bestuur spreekt van een eenmansactie van Infantino. De aandelen zouden verkocht worden via president Trump. Die zegt nu tegen journalisten dat hij ook van niks wist.
3: Did FIFA or Mr. Infantino speak to you about their proposal to sell a stake in
4: the World Cup? No, I never spoke to him.
5: Mr. President.
1: Eerder vandaag stapte een adviseur van Infantino op, die net als de voetbalbonden fel tegen het plan is. Ajax heeft een nieuwe middenvelder gecontracteerd. De Duitse international Julian Brandt tekent voor de komende jaren bij Ajax. De 30-jarige middenvelder komt over van Borussia Dortmund. De Amsterdamse club noemt hem een internationale topspeler met veel ervaring. En het weer vanavond en vannacht opklaringen. Morgen zonnig en droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is het nieuws uit de regio.
7: Goedenavond, dit is het regio nieuws. Een langslepende burenruzie bij een hofje in Ermelo houdt de gemoederen bezig. Ondanks meerdere rechtelijke uitspraken en pogingen om het conflict te beëindigen is een duurzame oplossing nog altijd niet bereikt. Dagblad de Stentor meldt dat de rechter opnieuw maatregelen heeft genomen in een poging de onderlinge spanningen te verminderen. De juridische stappen hebben vooralsnog niet geleid tot blijvende rust, waardoor het conflict tussen de betrokken bewoners voortduurt. De zaak onderstreept hoe ingewikkeld langdurige burenconflicten kunnen zijn, zelfs wanneer de rechter herhaaldelijk ingrijpt. Verdere juridische procedures worden niet uitgesloten. De 23e editie van de kunstroute Noordwest-Veluwe vindt plaats op zaterdag 19 en zondag 20 september tussen 11 en 5. Dan openen kunstenaars in Ermelo en Harderwijk hun ateliers voor het publiek. Bezoekers krijgen de gelegenheid om het werk van de kunstenaars te bekijken en met hen in gesprek te gaan. Aan de kunstroute nemen dit jaar ook 12 nieuwe kunstenaars deel. De kunstroute Noordwest-Veluwe biedt bezoekers een breed overzicht van hedendaagse beeldende kunst en laat hen kennis maken met de makers achter de werken. En tot slot, in Zeewolde zijn donderdag aan het einde van de middag twee auto's met elkaar in botsing gekomen. Het incident vond plaats op de kruising van de Gooiseweg en de Ganzenweg. Het ongeval gebeurde rond 17:15. De oorzaak van de aanrijding is niet bekend. Beide voertuigen raakten zwaar beschadigd en zijn door een bergingsbedrijf afgevoerd. De bestuurders zijn door ambulancepersoneel onderzocht. Als gevolg van het ongeval was de Gooiseweg vanuit Almere in de richting van Biddinghuizen tijdelijk afgesloten voor verkeer. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM.
6: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
0: Dit is Veluwe FM.
6: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
8: The sun.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Vanaf een carpoolplaats in Papendrecht is gisteravond een vrouw van 20 ontvoerd. Kort daarna werd haar appartement in Rotterdam overvallen, waarbij haar huisgenoten werden vastgebonden en bedreigd met vuurwapens en messen. De politie denkt dat er 3 verdachten zijn, maar heeft nog niemand aangehouden. De ontvoerde vrouw werd opgesloten in een auto en achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Ruim een uur nadat ze was ontvoerd, kon ze zichzelf bevrijden. Bij de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta zouden zeker 57 mensen zijn omgekomen. Migranten probeerden de stad zwemmend te bereiken. Spaanse agenten houden nog steeds mensen tegen die de stad in proberen te komen, ziet correspondent Miral de Bruyne.
2: De hoop is waarschijnlijk dat ze terug gaan zwemmen of dat ze het opgeven en vanaf de andere kant teruglopen. Want het hek, dat is opengezet naar één kant toe, dus richting Marokko. En ja, er zijn al heel wat mensen terug.
1: 48.000 van de 50.000 migranten zijn volgens Spanje alweer vrijwillig teruggekeerd naar Marokko. De 3 verdachten die deze week werden aangehouden in een terrorismeonderzoek blijven langer vastzitten. Volgens het OM hadden ze plannen voor een mogelijke aanslag. Een doelwit is niet bekend. De verdachten zijn 16, 17 en 19 en ze waren eerder in beeld als terrorismeverdachten. In verschillende delen van het land worden meer maatregelen genomen vanwege de droogte. In Deventer gaat de haven dicht. En tussen Den Haag en Rotterdam mag vanaf woensdag geen oppervlaktewater meer worden gebruikt. Ook gaan daar alle sluizen dicht, zegt het waterschap.
3: Ons regio bevindt zich in een uitzonderlijke situatie. De Rijnafvoer is heel erg laag, historisch laag. En daarom nemen we als Delfland maatregelen die nog nooit eerder zijn genomen.
1: De maatregelen zijn per regio verschillend. Landelijke maatregelen zijn nog niet nodig. Het weer vanavond en vannacht, opklaringen. Morgen zonnig en droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Waterschappen in het hele land nemen steeds meer maatregelen tegen het watertekort door de droogte. Vanaf woensdag gaan alle sluizen dicht in het gebied tussen Den Haag en Rotterdam en mag er ook geen water meer worden gehaald uit beken, sloten en kanalen. In Brabant geldt al zo'n verbod en dat wordt per direct uitgebreid. In Deventer is de sluis naar de binnenhaven dicht, omdat het water in de IJssel zo laag staat dat de sluisdeuren kunnen bezwijken. Rechtse partijen in de Tweede Kamer willen maatregelen van Spanje om te voorkomen dat illegale migranten doorreizen Europa in. Ook minister Berendsen van Buitenlandse Zaken eist dat Spanje vandaag nog maatregelen neemt. Oproepen van een aantal landen om Spanje te schorsen uit het Schengen-verdrag gaan volgens Berendsen te ver. Een vrouw van 20 uit Rotterdam is gisteravond ontvoerd en daarna is haar appartement overvallen en haar huisgenoten werden daarbij vastgebonden en bedreigd met wapens. De vrouw werd in een auto in Oud-Alblas achtergelaten en kon zichzelf bevrijden. De politie gaat uit van 3 verdachten en heeft nog niemand aangehouden. In het Franse departement Var worden opnieuw mensen geëvacueerd omdat natuurbranden zijn opgeleid door de harde mistralwind. Woonwijken en een camping zijn ontruimd. De afgelopen week waren er ook al grote branden in het gebied. Blushelikopters en 250 brandweerlieden proberen het vuur in het zuiden van Frankrijk weer onder controle te krijgen. Het plan van FIFA-baas Infantino om WK-aandelen te gaan verkopen was een eenmansactie. Die beschuldiging komt van operationeel FIFA-directeur Lamour. Volgens hem is het bondsbestuur misleid. Naast de adviseur van Infantino is naar aanleiding van het plan opgestapt. Het weer, vannacht droog, opklaringen en plaatselijk mist. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overdag veel zon, droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM-feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedenacht, dit is het regio nieuws. Het Boeldagcomité in Ermelo bestaat dit jaar 60 jaar. Sinds de oprichting zette de organisatie zich eerst in voor de restauratie van de oude kerk en later voor de ondersteuning van kerken in Ermelo en diverse goede doelen. Ter gelegenheid van het jubileum organiseert het bestuur op vrijdag 4 september een feestavond voor vrijwilligers en oud-vrijwilligers van de Boeldag, de kringloopwinkel en de meubelhal samen met hun partner. De bijeenkomst begint om 19:30 in de theaterzaal van het Huis van Ermelo. Op de Veluwe kan sneller worden ingegrepen bij wolven die risicovol gedrag vertonen. Door een nieuwe algemene maatregel van bestuur van staatssecretaris Erkens kunnen provincies onder voorwaarden eerder een vergunning aanvragen om een probleemwolf te vangen of af te schieten. Een wolf kan voortaan als probleemwolf worden aangemerkt wanneer het dier bijvoorbeeld binnen 2 weken 2 keer wordt gezien op het schoolplein of speelterrein, herhaaldelijk aangeleide honden aanvalt of agressief gedrag richting mensen vertoont. Voordat tot afschot wordt overgegaan, wordt in veel gevallen eerst geprobeerd het dier weer schuw te maken met zogenoemde aversieve conditionering, zoals een pijnprikkel met een paintballgeweer. En tot slot, de 23e editie van de kunstroute Noordwest-Veluwe vindt plaats op zaterdag 19 en zondag 20 september tussen 11 en 5. Dan openen kunstenaars in Ermelo en Harderwijk hun ateliers voor het publiek. Bezoekers krijgen de gelegenheid om het werk van de kunstenaars te bekijken en met hen in gesprek te gaan. Aan de kunstroute nemen dit jaar ook 12 nieuwe kunstenaars deel. De kunstroute Noordwest-Veluwe biedt bezoekers een breed overzicht van hedendaagse beeldende kunst en laat hen kennis maken met de makers achter de werken. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Veluwe FM.

0: step on the brakes.
1: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
2: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: lokale omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In verschillende delen van het land worden extra maatregelen genomen tegen het watertekort door de droogte. Vanaf woensdag gaan alle sluizen dicht in het gebied tussen Den Haag en Rotterdam en mag daar ook geen water meer worden gehaald uit beken, sloten en kanalen. In delen van Brabant geldt al zo'n verbod en dat wordt per direct uitgebreid. In Deventer gaat de sluis naar de binnenhaven voor onbepaalde tijd dicht, omdat het water in de IJssel zo laag staat dat de sluisdeuren kunnen bezwijken. Vanaf een carpoolplaats in Papendrecht is gisteravond een vrouw van 20 ontvoerd. Kort daarna werd haar appartement in Rotterdam overvallen, waarbij haar huisgenoten werden vastgebonden en bedreigd werden met vuurwapens en messen. De politie denkt dat er 3 verdachten zijn, maar heeft nog niemand aangehouden. De ontvoerde vrouw werd opgesloten in een auto en achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Ruim een uur nadat ze was ontvoerd, kon ze zichzelf bevrijden. Het plan van FIFA-baas Infantino om WK-aandelen te verkopen was een eenmansactie. De beschuldiging komt van operationeel FIFA-directeur Lamour. Volgens hem is het bondsbestuur misleid. En naast de adviseur van Infantino is naar aanleiding van het plan opgestapt. En het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft geblunderd op een wereldwijde AIDS-conferentie in Brazilië. Tijdens een presentatie werden 6 landen op een kaart van Afrika uitgelicht, maar geen enkele stond op de goede plek. Zo lag Nigeria midden in de Sahara, lag Ivoorkust in het zuiden en niet aan de kust. Uit een analyse van persbureau Reuters blijkt dat de kaart met AI is gemaakt. Het Amerikaanse ministerie heeft zijn excuses aangeboden. En het weer, vannacht droog, opklaringen en plaatselijk mist. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overdag veel zon, droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Bilthoven, vlakbij Utrecht, zijn tientallen woningen ontruimd vanwege een verdachte auto. In het voertuig liggen mogelijk gevaarlijke stoffen. Twee mannen zijn aangehouden. Er is veel politie ter plaatse en de omgeving is afgezet. En ook de brandweer is aanwezig. Wat er precies aan de hand is en hoe de auto in beeld is gekomen bij de politie is nog niet bekend. Buurtbewoners worden opgevangen in een wijkcentrum. Vanaf een carpoolplaats in Papendrecht is gisteravond een vrouw van 20 ontvoerd. Kort daarna werd haar appartement in Rotterdam overvallen, waarbij haar huisgenoten werden vastgebonden en werden bedreigd met vuurwapens en messen. De politie denkt dat er 3 verdachten zijn, maar heeft nog niemand aangehouden. De ontvoerde vrouw werd opgesloten in een auto en achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Ruim een uur nadat ze was ontvoerd, kon ze zichzelf bevrijden. Het Nederlandse kabinet eist snel maatregelen van Spanje om illegale migranten terug te sturen naar Marokko. Spanje moet met spoed de grenzen sluiten om te voorkomen dat de migranten het Europese vasteland bereiken. Maar het opschorten van de Schengen-afspraken met Spanje, zoals bepaalde landen willen, ziet minister Berendsen niet zitten. Rechtse partijen als PVV, JA21, BBB en VVD willen voorkomen dat migranten probleemloos kunnen doorreizen. De PVV wil dat de Kamer terugkomt van reces voor een spoeddebat over het sluiten van de grenzen, maar daar lijkt geen meerderheid voor. En het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft geblunderd op een wereldwijde AIDS-conferentie in Brazilië. Tijdens een presentatie werden 6 landen op een kaart van Afrika uitgelicht, maar geen enkele stond op de goede plek. Zo lag Nigeria midden in de Sahara en lag Ivoorkust in het zuiden en niet aan de kust. Uit een analyse van persbureau Reuters blijkt dat de kaart met AI is gemaakt. Het Amerikaanse ministerie heeft excuses aangeboden. En het weer nog, vannacht droge opklaringen en plaatselijk mist, koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overdag veel zon, droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.